0: Met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. En dan nu het weer, van Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt, met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De nacht van J&D.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer. Dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan en dat heeft bijna een miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat en ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: De nacht van J&D.
13: J&D.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
16: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Ondernemers opgelet.
19: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
20: Nu
10: Met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Elke dag.
21: Jouw Nederlandse dag.
12: De nacht van J&D.

0: Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: De Beter Pick-a-Billy's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Ja, het is weer Giga Gratis Week bij Albert Heijn. Dat betekent gigaveel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: De Beter Pick-a-Billy's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: J&D. De nacht van J&D.
19: J&D.

0: Merelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Goedenacht, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer.
3: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders schrijf je mis.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Nederlandse dag.
11: De nacht van J&D.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors... maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit... met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Jouw Nederlandse dag.
14: Jouw Nederlandse dag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet waar.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
16: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
16: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
17: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow.
8: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio JND. Oh, oh.

0: of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: doneer.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beau met B-E-A-U. Was gewoon

0: Of doneren.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en het blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Topkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die! Snoeien Luiten!
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
9: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
10: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegel.

0: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw tegel.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Goedemorgen.

0: blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: is briljant.
1: Aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Rework presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl. Welkom.
7: Welkom.
6: Bij Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
7: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
6: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
8: De JND Middagshow.
7: Het is

niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, drinkend op de Wollevooi. Daar

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smint.
4: Boost yourself.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen. Zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de pc doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloot zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Zuurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
9: Grindkeizer.nl.
8: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
10: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Koen van der Voorst.
6: Goedemorgen, Koen hier, stand-in van Willem met de ochtendshow van J&D. Onderweg zometeen Robert van Hemert na Raymond Hermans. Dit is Ontspakken ze niet. Maar

Kimberly Fransens en Robert van Hemert samen. Hele goede combi, Jorden. Ik zal er zijn. Daarvoor nog Licky Lee en I Follow Rivers hier in de ochtendshow van Radio J&D. Je bent bij een gloedje nieuwe dag en wij mogen de dinsdag aftrappen van de J&D ochtendshow. Geen Willem, maar Koen hier stand-in. Morgen en vandaag met uiteraard wel gewoon alles wat je gewend bent. Tenminste, de allerbeste muziek. Een berggezelligheid hier in de ochtend van Radio J&D. Zometeen nieuwe muziek hier van Bas Brummelhaus. Wondervrouw komt eraan. Eens even kijken wat de dag vandaag gaat brengen. Als we dan kijken naar het weer technische verhaal. Wat mogen wij verwachten van de dag van vandaag? Vannacht, even kijken, ik moet naar vandaag. Vandaag overheerst de wolking, maar het blijft wel droog. En er staat ook niet heel veel wind. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. Tot ver in de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 20 graden. En donderdag valt af en toe een bui en er waait een vlagerige wind. Ja. Heb je af en toe, hè? Hey, welkom, hopelijk bij de klaver om de dinsdag op te starten. En dat doe je uiteraard met je vrienden van Radio J&D. Ik heb er een partij veel zin in en ik hoop jij ook. Laten we eens even met z'n allen gewoon de dag beginnen. Zoals we dat elke werkdag doen hier in de ochtendshow van Radio J&D. Welkom.

gaat heel erg goed deze in onze J30. Jorden. Tina Martin, Billy Dans, ik hoor niks geks. Daarvan nog Rolf Sanchez en Ben. Het is bijna 7:30. Dit is de ochtendshow van J&D. Wesley Klein zo meteen samen dansen. Everyday, everybody komt eraan. Ook Rustam en Marten Hoogkamer ga je horen. En eerst tijd voor nieuwe muziek van Bas Brummelhuis. De naam ken je misschien nog niet, maar van deze man ga je veel horen. Groetje nieuw, heet Wondervrouw en hoor je in de J&D ochtendshow.

0: bij u?
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
6: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl. Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Houdingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact. De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
14: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
17: Huh, wat bedoel je?
16: De gehaktballen van de Ballenkoning.
17: De Ballenkoning?
16: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
17: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
18: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
19: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
20: Cafetaria de Smulhoek. Zilsterstraat 122 Eindhoven.
16: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.

0: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

erbij in de ochtendshow van J&D. 7:55. Goedemorgen. Dinsdag de 22e van september. Nou, de volgende man is volgens mij onlangs getrouwd, als ik het goed heb gelezen. Ik heb het over John Best. Ik ken hem uiteraard van zijn Wit-Zwart. Maar hij doet het nog steeds muzikaal goed. Hij heeft ondertussen ook weer een nieuwe hit met Numidia. Die volgens mij 10 plaatsen deze week in de J&D gestegen is.

Ook niet veel wind. Het wordt zo'n 19 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tot ver in de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 20 graden. Dit is jouw Nederlandse dag. We starten hem hier op samen. Halle mee en blus zometeen. Ik ben niet meer bang. En ook Yves Berendsen met Misschien is het tijd ga je horen. Eerst een classic uit 94 van Gerard Joling. En Liefde op het eerste gezicht.

Je bent bij Radio J&D. Hallemee en Bluff zijn er ook. Ik ben niet meer bang. En daarvoor nog Gerard Joling. Liefde op het eerste gezicht. De ochtendshow met Jeffrey Hayes en Brace onderweg. Van mij alleen. Eerst Iberense. Dit is Misschien is het tijd.

Louis Berendsen, het is tijd. Deze man die blijft ook gewoon hits maken. Hij is gewoon een soort hitmachine, eerlijk is eerlijk. Daarvoor nog Hannah mee een bluff. We zijn door U11 van de ochtendshow. Dat betekent dat je zometeen jezelf wakker kan melden via de hashtag JND staat aan. Waar luister je vandaan? Hoe gaat de dag beginnen vandaag? Hoe ga jij dit dinsdag aanvliegen? De tweede werkdag van deze week. Geef maar door via de hashtag JND staat aan. Zometeen trappen wij uur 2 af met Justin de Wild onder andere. Cheerio, Gladys Grace met Cause I Have Nothing. En ook Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. De nummer 1 uit de JN30 komt zometeen voorbij. Dus reden genoeg om je radio hier op JND te houden. En dus jouw kans om de hashtag JND staat aan te sturen naar de studio om te laten weten dat jij wakker bent en waar je vandaan luistert. Hashtag JND staat aan kun je sturen naar 085-760-9936. Gaan we zo meteen een rondje maken langs de velden.

0: Zo, die jongens van bouwbedrijf van Boksmeer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
0: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
3: App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
4: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
8: 8 uur.
10: Goedemorgen, dit is DAP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft dat uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit er PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna een miljoen euro verkocht, terwijl was gerekend op 50.000 euro. Zo brachten 2 hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, 2 gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
9: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht werkzaamheden. De oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zandpommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
0: Welk?
12: Ik ga trouwen.
0: Van de zaande na toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
12: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
0: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
13: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
13: Vandaag een dakkapel, in één dag.
15: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, Of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Van der Force.
4: Met de ochtendshow en Gladys Grace zometeen. Cause I Have Nothing komt eraan. Jan is ook. Amigo, adios, kleine vriend. En eerst hoor je Justin de Wild.

0: De Radio J&D Ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Je moet wat energie geven of. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.
2: Radio J&D.
0: Jouw Nederlandse dag.

Jannes, amigo, adios, kleine vriend raden wij hier in de ochtendshow van Radio JND. En daarvoor nog Glennis Grace, 'cause I have nothing. Het is 8:15 bijna, de ochtendshow van JND heb je aanstaan. Zonder Willem, maar Koen hier stand in met hele fijne hits onderweg. Zometeen onder andere Rutger van Barneveld, de nummer 1 uit de JN30 komt eraan. Ook Pascal Redeker, kijk om je heen. En bruine ogen van Rinus Werns en Wesley Ponsen. En verder vandaag, op zich wel een hele prima dag. Vandaag overheerst de bewolking, maar blijft wel droog. Het staat ook niet veel wind. Het wordt zo'n 19 graden.

0: 32 niet weg te slaan. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: We werpen een blik in de JND inbox.
0: Gaan we zo meteen doen. Als jij jezelf wakker meldt via de hashtag JND, staat aan op 085-760-9936. Laat me weten waar jij luistert. Wat je allemaal, zoals Willem dat mooi zegt, op deze dinsdag gaat sjouwen. Geef maar door 085-760-9936. Of gebruik de gratis JND-app. Zometeen, iets na 8:30, maken wij een rondje langs de velden.
1: De JND inbox.
0: Dus hashtag JND staat aan. Kun je appen naar 085-760-9936. Om jezelf wakker te melden hier bij Radio JND in de ochtendshow. Rinus Werens, Wesley Bonzen, Bruine Ogen en ook Justin Timberlake komt eraan met Can't Stop the Feeling. En eerst Pascal Redekker, dit is Kijk om je heen in de 2025 versie.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk over het algemeen op dit tijdstip. De langste dagelijkse files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Dit zijn de opvallendste files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 15 kilometer tussen Knoopend Empel en Afrit Geldermalsen. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Half uur vertraging ongeveer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade Knoopend Hoek, 17 kilometer file. De tunnel is weer open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door de kapotte vrachtwagen nog steeds een kwartier vertraging tussen Knoopend Burgerveen en Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht was heel veel vertraging. Tussen Knoopend Gouwen en Bodegraven 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Wolvenga en Heerenveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Douche eruit.

0: Eldras.
1: Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
0: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient. Content.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: 104.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
4: Die maakt elk project perfect.
3: Toppie!
4: Paint Project.
3: Meer info op paintproject.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Schade?
7: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
6: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
7: Kom naar de nieuwe locatie. Eckenstraat 7404.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak...

0: Vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de

0: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen 1 rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Home is where the heart is.
6: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
6: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En komt werken bij Van Lieshout.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Muntstraat 5, Maastricht.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken, wat je interieurwensen ook zijn?
6: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
7: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
11: Kom werken bij Van Happencontainers.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
14: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
15: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
16: J&D Verkeer.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
18: Jouw Nederlandse dag.
19: Dommel 18.
20: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
19: Dommel 18.
21: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Goedemorgen.

0: smalen.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
5: En je Stolk in Bokstelhal, de basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De Beter Pickabillies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit. Inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat er behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
16: Aan de slag.
17: Aan de slag.

0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam, 7 kilometer. Twee rijstroken zijn door een ongeluk dicht en de vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout.
5: Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
4: Kom over de brug en maak die stap.
5: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek.
6: Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
4: Kijk op de brug.
5: Punt EU.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op debrug.eu.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Iedere werkdag.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact. De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Als u

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het puinafval?
10: Container Nederland.
7: Mooi, ja.
11: Ondernemers, opgelet.
12: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
13: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
10: Containernederland.nl.
14: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
15: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
14: Wat zeg je?
15: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
14: Hoe dan?
15: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
14: Wauw, dat klinkt goed.
15: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
16: Vier nog één keer met mij de zomer.
17: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
18: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
17: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
19: Aan de slag.
5: Aan de slag.

0: Ja, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Van de zaande na toch, je zet zeker niet wijs. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij KPN.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
9: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Schade.

0: 104.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammerkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkers Haarden.
8: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
9: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, iBest.
12: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: jouw Nederlandse dag.
16: Jouw Nederlandse dag.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
6: officieel dealer van NDI. In Spiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
11: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken.
12: American Alpaca.
11: Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
3: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
4: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio J&D.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 grill en bar.
6: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
7: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
8: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van...

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 5859 57.
5: Of kijk op henk.jobs.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
12: GTI, tweedehands.
10: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Goedemorgen.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein, tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzamerijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Vriendkeizer.nl.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Vriendkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Dit is Radio JND.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
5: De Beter Pick-a-Bellies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
8: Kom over de brug en maak die stap.
7: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
8: Kijk op de brug.eu.
9: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: Brabant.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
0: metselprojecttilburg.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
0: metselprojecttilburg.nl.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En 2 kilometer file op de N217. Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
11: En nooit te veel betalen.
10: Ga ze bij de vleuten halen?
11: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Jouw Nederlandse dag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.

0: specialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Tegel eruit!

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
3: Containernederland.nl.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
9: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
8: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
10: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
8: Werken bij vanboksmeer.nl.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
8: Welk?
12: Ik ga trouwen.
8: Van de zaande toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
12: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
8: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerden en Vaassen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
18: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een misscherpe prijs?
19: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
18: En je leest al vanaf €200 per maand.
19: Tot ziens bij Mazenland op Eckenstein.
18: 2008 in som.
20: Schade.

0: 7, 4, 4.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.

0: Jumbo.nl.
1: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar Rolcontainer.nl.
3: Welkom.
4: Welkom
3: bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
6: JND!
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos. De gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Dit is Radio J&D. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
5: 3 uur.
6: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. En ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen, 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten oponthoud. De N348 Ommen richting Raalte, tussen Ommen en Lemerleveld, 10 minuten vertraging door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
13: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
12: Die vakmanschap als geen ander.
13: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
14: Die maakt elk project perfect.
13: Toppie!
14: Paintproject.
13: Meer info op paintproject.nl. Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
14: Wie maakt elk project perfect?
13: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
15: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
16: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
15: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak. Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
16: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
15: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse

0: in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ondernemers opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met in totaal 100 kilometer file. De langste files staan op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda, voor Breda Noord, 10 minuten. En in het noorden van het land op de A32 Meppel richting Leeuwarden, voor Heerenveen 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
13: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
13: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
13: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
21: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
22: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers sierbestrating.
10: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
10: Dit is Radio JND.

0: die gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
2: 0626-222-498.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken, wat je interieurwensen ook zijn?
4: De interieurontwerpers.
5: Ja, die! Stoeien Luiten!
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Kijk nou! Daar hebben we Lau!
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werken bij Van Happen.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
12: Gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij J&D hoor je thuis.
13: 4 uur.
15: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Er werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren 2 mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
14: J&D Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
18: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Dinsdag, middels alweer 22 september op de kalender. Het is Wereldneushoorndag. En het is een heerlijke dag om te genieten van de radio.

0: mee tot een uur of vier op deze Wereldneushoorndag. Met straks op ronde verjaardagen de krantenkoppen van 22 september 1991, 2004 en 2008. Maar ook met heel veel leuke hits onderweg. Crisco's Amsterdam, Wolter Kroes, die trouwens ook achter de présence geeft op het J&D Winterfestival. Want minder dan 2 maanden rest ons nog. Ja, dat is leuk. Maar heb jij de tickets al? Je scoort ze op jndwinterfestival.nl.
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
0: Met nu Tino Maarten en Lil Kleine. 5 jaar geleden brachten ze deze uit. Grabber.

Dit is de middagshow van Radio JND. Wil je alles over ons weten? Ik zei het al, radiojnd.nl. Je kunt ook de app downloaden. Vind je gratis in de Play Store, de App Store. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb afgelopen week een andere telefoon en ik heb hem er gelijk weer opgezet. Ja, dit wil je toch niet missen? Ferry de List en Jacques na Wolter Kroes. En die gaat voor een heerlijke dag. Jij toch ook?

Marco Wolter Kroes en een heerlijke dag daarvoor. Ik kan het niet genoeg zeggen, we zijn er hartstikke trots op. Want Wolter Kroes is er gewoon bij op het J&D Winterfestival. En we zouden het leuk vinden als jij ook lekker gezellig voorbij komt. Op de radio, Gladys Grace, 'Cause I Have Nothing op J&D.

wat is ze goed, hè? Gladys Grace, je kunt van haar alles vinden. Maar dat ze niet kan zingen, kun je zeker niet zeggen. Sterker nog, ik denk dat ze een van de beste zangeressen van Nederland is. Dit is Radio J&D met de beste gouden ouwe en de leukste herinneringen. En ik neem zo'n herinnering even bij de hand. Ik ga met jou naar 1971. Man, man, man. Opa vertelt, dat moet bijna 55 jaar geleden zijn. Michel

verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenoffertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, BC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: contactspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Je weekend begint op vrijdag bij J&D met de J&D First.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

Yves Berendsen, Emma Heesters. En alleen met jou in de middagshow van Radio JND... met zometeen nog een heuse classic op de radio. En eerst hoor je Leonardel. Dat geldt eigenlijk ook als een soort van Nederlandstalige classic.

0: Oh, lekker. Loesoe hoor je in de middagshow van J&D.
1: J&D.
2: Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ja, dan gaan we ergens naar de jaren 80 met de band zonder naam. BZN. Wat zijn ze groot. En eerlijk is eerlijk, het zijn allemaal juweeltjes.
1: J&D.
2: Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: 1987. Amore. Amore.

0: het ritme. Ja, ik word daar vrolijk van. Ik kan natuurlijk totaal niet dansen. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik op feestjes ook altijd achter de draaitafel stond. Of achter de cd-spelers. Maar ja, stilzitten is eigenlijk ook geen optie bij deze van de Afrobrothers John West, Monk en Benny Dans. Hey, Radio J&D hier. Het is 10 voor 5. Goedemiddag. Heb je ook zo'n zin om lekker naar huis te gaan? Ik wel, hoor.
1: Er is

0: Wesley Bronckhorst, kom allemaal maar in mijn arm. Ik zag hem laatst trouwens bij Shownieuws als presentator. Ja, dat gaat hem ook prima af. Het is alweer bijna 5 uur. Je werkdag zit erop. We gaan met gierende banden onderweg naar huis. En dat doen we met Suzanne en Freek. En eerlijk is eerlijk, je hebt toch wel een heel mooi festivalseizoen achter de rug. En daarom gaan we met z'n allen nog één keer dromen in kleur.
1: Ik

0: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN met de M van Magnifiek.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youandme.nl.

Kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex in de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.

0: eruit. Batterin, ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren in Twente is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien. Bij 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Langs de files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
8: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Hallo, waar ga

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is. Rolcontainer.

0: je bent er toch ook bij, hè? Score je tickets op jndwinterfestival.nl. Bij JND hoor je
1: thuis. Radio JND. Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: zangers, ver verstegen, blak aan alles wat ze zeggen. Ik dacht in het begin van één liedje en dan is het voorbij. Maar niets blijkt minder waar, gelukkig maar.
1: J&D. De J&D Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Maar straks nog wel beroemde verjaardagen, maar daar zeker niet alles. Ik heb de krantenkoppen van 22 september 1991, 2004 en 2008 hier klaarstaan. En Jan en Jeroen van zelfs de Afro Brothers. Mo, nou ja, en dat alleen al in het komende half uur.
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
0: Ach, en ik weet dat heel veel mensen stiekem wel teleurgesteld zijn. Dat ze niet samen zingen. Wanneer zouden ze weer bij elkaar komen? Er komt toch een moment dat ze elkaar weer letterlijk de hand schudden en zeggen van, het was wel beter toen, hè? Ik heb het over Nick en Simon die 20 jaar geleden de ene na de andere hit aan elkaar regen. Eén daarvan was deze. Pak maar mijn hand.

ik wel mijn handen gebruik. Is dat te makkelijk? Ja, oké. Okay. Het is 16:15. Je luistert naar Radio JND. Een grapje moet kunnen, toch? Ja. Ik neem je even mee naar de verjaardagen voor deze dag. Het is de 22e van september. Het is de verjaardag van Sanne Hans. Miss Montreal wordt vandaag 42. Jort Kelder viert zijn 62e verjaardag. Kennen we het liedje I Love Rock'n'Roll nog? Dat is van Joan Jett en de Black Hearts. Joan Jett viert haar 68e verjaardag. Andrea Bocelli wordt 68 en Nick Cave viert zijn 69e verjaardag. En Nick Cave, het is altijd een beetje van die zwaarmoedige muziek, dus daar gaan we ons niet te lang mee bezighouden. Je luistert naar de middagshow van Radio JND, daar waar het eigenlijk altijd wel een feestje is. Dat doen we zometeen met de Afro Brothers, John West en Billy Dans. En

0: En dat heb jij gedaan.
1: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
7: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
13: J&D Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. De langste files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht. Een half uur vertraging. Dat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam. 20 minuten. In het noorden van het land op de A32 Meppel richting Heerleeuwarden. Tussen Wolvega en Heerenveen. Een kwartier door werkzaamheden. En in Limburg is een ongeluk gebeurd op de A73 bij Roermond richting Venlo. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
17: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Schade

0: 1104.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de na toch gezet, zeg ik er niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

Heb jij dat ook? Dat je eigenlijk niet zo goed kan zingen, maar deze wel met volle borst vooruit gaat. Echter niet, dus ik hoop Samuel Welte in de middagshow van jouw Radio J&D. Hé, kijk eens aan, het is al net 5:30 geweest. Zin in een feestje, zin in Pascal Redeker. Natuurlijk, dit is de badkamerkraam op J&D.

0: je hoorde hem met niet naar huis. J&D.
1: De krantenkoppen van toen.
0: 22 september 1991. De banken ABN en AMRO zijn gefuseerd. Ja, tegenwoordig weten niet beter als dat ze echt letterlijk bij elkaar horen. Dan hebben we 22 september 2004. Hives komt online op het internet. Het is een zogenaamde profielsite waar mensen foto's, blogs en andere zaken neerzetten om deze te delen met vrienden. En ben eens eerlijk, is jouw Hives-account nog actueel? Of bestaat het helemaal niet meer? Ja, zelfs Facebook begint een beetje gedateerd te raken. Dus ja, tegenwoordig allemaal Instagram, Snapchat. Ik snap er niks van, maar het is wel hartstikke hip. Hey, en dan gaan we naar 2008. Zangeres Britney Spears begint dan op Twitter. Al snel volgen miljoenen fans. En nieuwsgierig haar. En ja, dat heeft eigenlijk uiteindelijk niet zo goed voor haar uitgepakt. Want Britney Spears is wel een dame die af en toe in een beetje rare bui hele rare dingen plaatst. Ja. En dan kun je soms beter tegen jezelf beschermd worden. Heb je dat ook wel eens als je een avondje op stap bent geweest? Dat ze dan beter je telefoon even af kunnen pakken. Zo, doe maar even niet. Ja. Zometeen Robert Pater en Vincent op J&D. Nu, Raccoon. I love you more. Cloud.

De typische Robert Pater sound was toen al aan. Single van 9 jaar geleden, Doe met me wat je wilt. In de middagshow van Radio JND. Trouwens, op vrijdag tussen 3 en 6... dan hebben wij een perfecte opmaat voor jouw weekend, de J&30. Dit is Vincent, die staat er toch in?

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zomerzuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis.

0: op stookboxel.nl.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13. In Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
8: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? Desalamander.com. De Salamander.
7: Biedt vakmanschap als geen ander.
8: Wist jij dat zo'n paintproject?
9: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
8: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
9: Ons stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
8: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
10: Wie maakt elk project perfect?
8: Toppie!
10: Paintproject.
8: Check paintproject.nl.
11: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
12: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
11: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
13: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
14: J&D Verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. Er staan nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Goedenavond. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Wie van Elektra houdt.
18: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
17: Komt werken bij Van Lieshout.
18: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
17: En komt werken bij Van Lieshout.
19: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
20: Bedrijf of personenauto?
21: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
22: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
21: En gratis vervangend vervoer.
22: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
21: Industrieweg 27 in Oorschot.
23: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
24: Home is where the heart is.
25: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
24: Rijkers Haarden.
25: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
26: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
27: Vier nog één keer met mij de zomer.
28: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
29: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen.
28: kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Iedere werkdag...

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
3: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers sierbestrating.
2: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Weel zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Weel zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Weel noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: NTU.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De Beter Pickabilly.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
10: Huh, wat bedoel je?
9: De gehaktballen van de Ballenkoning.
10: De Ballenkoning?
9: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
10: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
11: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
12: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
13: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
14: Camping Hezerenbos in Hezen.
9: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
12: Tegelhalbrabant.nl.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
6: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: De avond van JND.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net, dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Vier nog één keer met mij de zomer.
10: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
11: De jeugd van tegenwoordig. Fleming
10: en Ronnie Flex en de fam.
12: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kortgeding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprint van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De print stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957
2: of kijk op henk.jobs.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, uit best.
12: Wij werken hard aan een

0: Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros. Je hoorde appje even voor mij de 2026 versie alweer. Ja.
1: De avond van J&D. Johan Linten.
0: Ja, het is weer dinsdagavond, even na de klok van 8 uur. Ja, bijna 8 over 8 inmiddels. Op deze mooie dinsdag. Ja, het was vandaag redelijk lekker weer vanmiddag. En ja, het wordt eind van de week weer fantastisch weer schijnbaar. En dan is het bij mij in Weert, waar ik vandaan kom. Weertkermis, dat begint aanstaande vrijdag. En dat is de 2 na grootste kermis van Nederland. Tenminste, dat was het altijd. Of dat nu nog zo is, ik denk het wel. In ieder geval, in mijn ogen wel de mooiste kermis van Nederland. Tilburg is natuurlijk de grootste. Maar ja, je kan weer lekker gezellig zwieren zwaaien. Rondjes draaien op de kermis van vrijdag tot en met de woensdag is bij ons. Dus gezellig als je niks te doen hebt. Dan kunnen we elkaar misschien daar treffen. Wat ook gezellig is, is vanavond denk ik. Want vanavond hebben we 2 gasten. En ik moet zeggen, ik was even denken, die Dave van Dam. Ik dacht, ik ken een van Dam, maar dat was Dennis van Dam. Ik denk, dan ben ik in de war. Dat is niet goed. Dus het is vandaag Dave van Dam. En we hebben ook een hele mooie dame in de studio. En dat is X Ilse Visser. En dan moet ik ook even vragen, want ik, ja, ik begin met een X. Ik denk, ik moet nou zeggen, Xilse. Dat is een tongbreker van de avond.
2: Ja, ik dacht dat het makkelijk zou zijn, maar dat is niet helemaal.
0: Nou.
2: Nee, ja, we hebben bedacht X Ilse Visser. Mijn naam is Ilse Visser. Maar ja, die X hebben we ooit bedacht voor saamhorigheid en liefde. En dat is eigenlijk ook wel waar ik voor wil staan.
0: Nou ja, dat klinkt al heel veelbelovend in ieder geval.
2: Jawel, toch?
0: Ja, maar je hoeft je niet te verontschuldigen, want het ligt aan mij. Want ik sprak Lil Kleine ook in het begin helemaal verkeerd uit. Dus ja, dat is niet mijn beste ding om die namen te ontcijferen. En ik heb wel eens aan collega's hier gevraagd van, ja, hoe zit dat nou? Ja, maar wij googelen dat ook wel eens ooit. Er schijnt ook een database te zijn met hoe dat ze de namen uitspreken. Dat je dat kan opzoeken.
3: Ja, nou, dat snap ik. Ik heb het ook altijd last van. Namen onthouden, dat gezichten gaan prima. Maar namen, dan wordt dat altijd een... Het is altijd even een dingetje. Maar ja, het komt vanzelf wel. 100 keer zeggen, dan komt het wel goed.
0: Ja, dat blijft vanzelf
3: zitten. Ja, blijft het wel hangen.
0: Ja, nou, je hoort Dave in ieder geval. Ja. En X, Ilse. Mag ik vanavond Ilse zeggen?
2: Ja hoor, tuurlijk.
0: Of moet ik die X zeggen?
2: Nee hoor, nee, je mag gewoon Ilse zeggen.
0: Ja, gelukkig. Want anders gaat het vanavond niet goed komen, denk ik. Nee. Ja, ik vind het leuk dat jullie er zijn. Ik ben zeer benieuwd wat jullie allemaal doen. Want ja, jij, Ilse, bent heel erg actief op TikTok. Jij ook?
3: Ja. Ja, zij wel iets meer als ik. Maar ja, zij doet het al wat langer als ik. Maar zeker, ja, absoluut.
0: Ja, stond in mijn plugmailtje stond TikTok. Dus ik heb eerst 3 kwartier moeten lachen. Dat is die autocontrole, denk ik.
2: Oh ja, ik denk aan die snoepjes.
3: Ja, dat dacht TikTok. Ik ook aan.
0: Ja, en, ja, of vroeger op tv, hè?
3: Ja, ook dat. Oh, ja, dat kan ook nog. Dan is het per tijd, hè, jongens. Wel trusten.
0: Ja, nee, maar het is voor mij een hele nieuwe wereld. Want ik heb ooit TikTok heb ik hier aangemaakt. Maar ja, ik snap. Ja, het klinkt misschien heel dom dat ik er niks van snap. Maar
3: nee,
0: het is
3: hoor,
0: gewoon
3: dat
0: niet,
3: valt best mee,
0: niet
3: hoor.
0: Echt mijn ding.
3: Ik snap ook heel goed hoor. Ik moest het begin ook eventjes. Maar je moet er gewoon even doorheen. En ja, het is gewoon. Ik vind het een heel leuk medium. En vooral dat het lekker snel gaat. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, we gaan
2: als je hulp nodig hebt, ik wil je altijd helpen, hè?
0: Oh ja, krijg je snel.
2: Ja, dat is helemaal goed. Dan kan ik je mee helpen.
0: Nou, we gaan er vanavond alles over te weten komen. Ook over wat jullie allemaal doen. Over jullie duet. En we gaan veel muziek draaien. Dit is Pitbull en Fireball.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ammer.
1: Fireball.
0: Fireball og Pitbull.
2: Det avond van J&D.
3: Johan.
0: Ja. Ik zei het al, Fireball hoorde je. En we gaan praten, zei ik. En we zijn ook op dit moment voor de mensen thuis die dat niet meekrijgen, live op TikTok te zien bij Ilse. Want dat mag ik vandaag zeggen. En voor de mensen thuis, ex-Ilse Visser.
4: Ja.
0: Ja, ben jij toevallig familie van Suzanne Visser?
4: Het zou zomaar kunnen.
0: Daar moet ik in één keer aan denken.
4: Goeie, ik zou het niet weten.
0: Waar komen jullie vandaan eigenlijk?
4: Ik kom uit Dordrecht.
5: Ik kom uit Moordrecht. Dat is, lijkt
4: het ligt niet bij elkaar.
5: Ligt niet bij elkaar.
0: Nee, maar ik vind dat bij jou gevaarlijker.
5: Ja, ja, dat geloof ik, ja. Nee, dat valt mee hoor. Hij is zo lief. Valt echt mee.
0: Ja, nee, ja, ik zeg altijd zo, ik kan alles tot in de treuren opzoeken, maar ik vind het altijd leuk om een beetje spontaan zo te vragen.
5: Ja, nee. Ja, maar Moordrecht ligt, voor degene die het niet weet, dat ligt tussen Gouda en Rotterdam in.
0: Ja, dat hoor ik.
5: Ja, tol. Niet tol.
0: Het is wel leuk. Helemaal Hollands komt ook uit Rotterdam.
5: Ja.
0: En het is wel een ander slag volk, dacht ik. Maar dat is eigenlijk helemaal niet, want ze zijn eigenlijk net zo gezellig als wij.
5: Ja, ik vind Rotterdammers en Brabanders kunnen prima door één deur, denk ik. Ik hoop dat ik nu niet vloek.
0: Maar nee, ik vind wel
5: dat het goed kan.
0: Ja, ik denk ook.
5: Ik denk wel een beetje ook dezelfde mentaliteit. Niet bouwen, maar doorgaan. Mouwen opstropen en huppakee.
0: Ja, ik ben ook best wel fan van een cabaretier die uit Rotterdam komt.
5: Oh, ja.
0: Je weet wie?
5: Ja, nou ja, er zijn er heel veel.
0: Ja, maar wie denk
5: Jochem?
0: Je? Jochem? Nee, ja, die is leuk, maar die bedoel ik niet.
5: Doe je dan... Paul de Leeuw komt uit daaruit.
0: Ja, die is ook heel leuk. Maar ik bedoel eigenlijk... we hadden het net over corona eventjes. Maar die ook die liedjes deed in de coronatijd. Spuit je erin, spuit je eruit.
5: Weet je. Spuit je erin, spuit je.
0: Hij doet ook een vrouwelijk typetje.
5: Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, en dat had ook een nummer.
0: Ja.
5: Jongens. Ik weet het. Nou, oh ja, met zijn jurkje en met zijn krulhaar, met zijn bruine haar.
0: Ja. Jopie Parlemiet.
5: Ja, Jopie van.
0: Hoe heet hij?
5: Oh, jongen. ik weet het niet meer. Ja, ik weet het wel.
0: Dat is spannend, hè?
5: Ik weet het niet meer. Nee, roep het maar.
0: Ja, ik kan er ook niet op komen.
5: Jawel, dan zoek ik op. Ik ga hem opzoeken. Pot, verdikke maar.
0: Ja, soms heb je dat, hè. Dan heb je een drukke dag achter de rug.
5: Ja, ik heb inderdaad een hele drukke dag.
0: Het ligt op een puntje van je tong.
5: Groenendijk.
0: Ja, dat is Richard Groenendijk. Ja.
5: Ja, Richard. Oh, wat erg.
0: Ja, die vind ik ook heel leuk. Die vind ik echt
5: dat vind ik echt... echt wat het leukste vind ik aan hem... Stop, dat ik dat nou echt kind 100 keer roepen. Maar goed, nee, maar Richard, nee, ik vind het leuk dat hij al die typetjes zo neer kan zetten. En het blijft toch gewoon Richard Groenendijk. En het is net of dat hij hier gewoon lekker aan tafel zit. En hij blijft gewoon lekker zichzelf. En ook het improviseren. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, en dan komen jullie hier te gast en dan gaan we het hebben over Richard Groenendijk.
5: Oh, maar dat geeft niet.
0: Hoe komt dat?
5: Dat weet ik niet zo.
0: Jij komt hier binnen met een of andere krat. Ik had niet kunnen kijken wat erin zat.
5: Ja.
0: En toen dacht ik bij mijn eigen, dat lijkt wel een goochelaar. Had een wit pak heeft hij aan.
5: Ja, wit pak aan. En een groen broek.
4: Dat was ook echt wel het eerste wat je zei.
5: Ja
0: ik zeg nou, ik zeg, wie is dat? Is dat een goochelaar?
5: Ja, precies. Nou, als je wil ik dat best doen, maar ik weet niet of het helemaal goed gaat komen.
4: Volgens mij ga je gewoon die blikjes op elkaar.
5: Ja, ik ga gewoon blikjes op elkaar. Ja, nee, we komen hier natuurlijk voor een bepaald iets. Dus wij dachten van, nou, we gaan de DJ challenge doen.
0: Stapel de stels. Ja, het is zo reclame als wat natuurlijk.
5: Ja, maar we krijgen er geen drol voor.
0: Nee.
4: Had wel leuk geweest,
5: maar dat is...
0: Ik vraag me inmiddels wel af als dat wij zo'n titel hebben. En die komen wel eens vaker, hè. De Mouette en zo komen wel eens voorbij.
5: Ja.
0: In liedjes dat ik denk van, ja, mag dat van de commissariaat van de media dan?
5: Ja, we hebben het gewoon gedaan. En we hebben het... Kijk, het is ook een positief iets. Dus het is niet negatief. En ik denk ook dat het voor hun ook alleen maar goed is. En het nummer er is al eens een keer een nummer uitgekomen. Natuurlijk 2, zeg maar, over gezegd. Met helemaal stels natuurlijk. En er was er nog één. Dus wij hadden zoiets van, nou, dat kan gewoon.
0: Ja, zo zijn er wel meer liedjes natuurlijk.
5: En ook, er zijn er tegenwoordig ook met Ome Jan bijvoorbeeld.
0: Ja, dat. Maar je had vroeger natuurlijk ook Boswandeling. En je had
5: precies,
0: over Schrobbelair hebben ze dat ook gedaan. En dat is wel leuk, want Stels en Schrobbelair hebben een paar maanden geleden samenwerking gehad.
5: Ja, precies. Dus we hadden zoiets van, nou ja, kijk, zolang het... Als ik de directeur was geweest van dat, zou ik zeggen, hey, top jongens, ga lekker door. Prima. Het is positief, het is leuk. En het en gewoon doen, ja. Dus ik zou het alleen maar een compliment vinden als iemand dat zou doen.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Maar je kan me ook wel voorstellen
5: We hebben niet de beeldvormingen gebruikt. Dat hebben we niet gebruikt.
4: Nee, ja, dat... ze hebben sowieso ook allemaal alleen maar 0.0 gedaan.
5: Ja, en ook dat. 0.
4: Zodat het ook dus lekker voor iedereen
5: te hangen is. Ik heb ook alleen maar 0.0 bij me, hoor. Dus het is allemaal verantwoording. Dus we hebben niets. We willen geen coma suipen bevorderen. Nee,
0: nee, nee. Dus, nou, we gaan het uitgebreid over de single straks hebben nog.
5: Ja, precies.
0: Maar ja, ik had het al gezegd. Ik ben geen TikToker. Maar Ilse, jij wel. Hoe lang ben je daarmee bezig?
4: Ja, nou ja, het is eigenlijk gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik denk dat we nu 3,5 jaar bezig zijn ongeveer. Maar het was ook helemaal nooit de bedoeling. Het was eigenlijk gewoon een beetje begonnen als grap. Ik was, nou ja, ik moet eigenlijk zo zeggen, mijn vriend wilde een PlayStation. En toen dacht ik, nou, hartstikke leuk, maar dan wil ik een Switch, want ik wil ook wat te doen hebben.
0: Oh, die is wel leuk, de Switch. Ja,
4: ja, was hartstikke leuk. En toen kocht ik Just Dance. Ja, toen was mijn vriend de televisie natuurlijk weer kwijt. Dus hij zei toen, nou, dan ga ik wel even op dat TikTok. Dan ga ik wel livestreamen. En dan kijken er misschien een paar mensen. Dan kan ik wat kletsen. En uiteindelijk is dat echt helemaal uit de klauwen gelopen. Keken echt, ik weet niet, echt 64.000 mensen mee of zo de eerste keer. Het was echt belachelijk veel. Maar al die mensen zeiden, oh leuk, ga je dat nog een keer doen. Het was echt heel erg vermakelijk, echt genoten. Wanneer kom je weer live? En ik dacht, nou ja, geen idee. Dus toen hebben we dat vaker gedaan, want eigenlijk vonden we het allebei superleuk. En toen die week daarna gingen we op vakantie, dus mensen waren, oh, ga je ons meenemen op vakantie? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Was zo gezellig. We zijn eigenlijk nooit meer gestopt.
0: Ja, bizar. Ik zit echt te kijken zo van, het begint met een grapje, dus over een Switch en een PlayStation. En dan krijg je 64.000 kijkers.
4: Ja.
0: En dan krijg je een virus. En dan.
4: Ja.
0: Wat ga je dan allemaal doen? Want ik ken. Ja, ik kom uit Limburg. Ik zie nou tegenwoordig steeds zo'n vrouwtje voorbij komen. Ik zie dat dan wel op Facebook. Want ik ben ook zo'n ouderwets typeje. Dus dan zie ik. Die doet allemaal Limburgse uitspraken. En dan. Dan lig ik helemaal dubbel om. Want ik ken dat natuurlijk van de tijd dat ik op school zat. Dat ze tegen mij Limburgs praten. Want ik praat zelf eigenlijk niet echt Limburgs. Dus.
5: Oké. Okay.
0: Dan, dan heb je allemaal van die Limburgse uitspraken. En dan vind ik dat best wel geestig om een keer te zien. Maar het is niet dat ik dat bewust volg. Maar ik.
4: Nou ja, ik doe eigenlijk, neem ik mensen gewoon mee in alles wat ik doe. Dus als ik ga koken, dan ga ik livestreamen. Gewoon gezellig kletsen tijdens het koken. Maar we zijn eigenlijk, ik ben eerst begonnen met een misverkiezing, want ik wilde op hakken liggen lopen. En ik geloof erin dat als je iets niet kan en je keihard verwerkt,
0: dan kan je het bereiken.
4: Ja, zeker.
0: Ja, dat geloof ik ook.
4: Hebben we dat eerst gedaan. Toen vervolgens hebben we de langste Via Ferrata van Europa beklommen. Hebben we een half jaar voor getraind. Terwijl iedereen zegt, nou, dan moet je jaren ervaring hebben. Wij zeiden, nee, dat gaan we doen. Hebben we ook gedaan. Was echt bizar vette ervaring. En nu zijn we het zingen aan het doen. En de marathon heb ik tussendoor ook nog even gedaan,
5: ja,
4: trouwens.
5: Ja, echt, ik denk, ga jij hem nog zeggen? Maar denk als gooi ik hem erbij.
4: Nee, heb ik ook nog tussendoor. Want ik heb altijd zoiets van, weet je, als je iets heel graag wil en je hebt ergens een passie voor, dan denk ik dat je zoveel meer kan bereiken dan dat je zelf denkt. Dus we zijn nu een zangtraject aangegaan. En
0: ja, maar daar gaan we het taak over hebben. Want anders zijn we daar binnen een kwartier klaar.
4: Nee, klopt inderdaad. Maar,
0: ik wil nog even terug naar het feit dat je zegt van, nou, we hadden 64.000 kijkers of 63.000, ben even kwijt. Dan is het op een gegeven moment, wat ga je dan doen? En dan denk ik van, oh, dan zijn het grappige dingen. Maar eigenlijk is het koken een redelijke saaie bezigheid. Tenminste, sorry voor mensen die graag koken. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat wordt denk ik op een gegeven moment een sleur. Maar hoe blijf je die mensen dan vasthouden? Dat vind ik altijd zo bizar.
4: Ik heb geen idee. Ik ben lekker mezelf. En ik ben soms echt chaotisch. En mensen vragen mij, ja, wat ga je eten? Ik zo, ja, geen idee wat er in de koelkast ligt. En dan, ja, hoe heb je dat gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Wat heb ik er ook weer in gedaan? Ja, ik gooi altijd maar grote. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon lekker mezelf.
5: Ik denk wat vooral belangrijk is wat zij doet. Is geloof ik 3 keer per dag online gaan.
4: Nee. Vaak alleen. Ja, nou ja, het ligt er echt aan per dag. Ja, oké. Okay. Meestal doe ik ook nog even een bijtlijstje voordat ik ga werken.
5: Ja.
4: En dan s'avonds vaak koken en zingen. En Just Dance was dan in het begin heel veel. Maar ook als we op vakantie gaan, nemen we de mensen mee. Of als we een dagje weggaan. Of ja, eigenlijk van alles.
0: Maar ken je ook heel veel anderen? Volg jij ook heel veel?
4: Van TikTokers.
0: Ja.
4: Ik ken er niet heel veel persoonlijk, maar ik.
0: Ja, maar ik bedoel, kennen van online.
4: Ik kijk het wel, zeker.
0: Ik heb een tijdje Marlon gevolgd. Ik weet niet of je dat wat zegt. Die kocht bij een grote, goedkope winkelketen elke keer producten. En die had allemaal van die grappige woorden als lampverlichting of ledverlamping of zoiets. Dat vond ik dan komisch. Dat heb ik dan een paar maanden gevolgd. Omdat ik daar filmpjes van op Facebook voorbij zou komen. Mm. Die eigenlijk van TikTok afstammen natuurlijk. En ik merk dan aan mezelf dat ik dat de eerste periode leuk vind. En op een gegeven moment ik heb het wel gezien.
5: Ja,
4: wij doen het echt zeg maar een beetje op onze eigen manier. We doen gewoon wat wij doen, nemen we de mensen mee. En wij doen eigenlijk, ja, we hebben altijd gezegd, mijn vriend ook, die doet ook altijd gewoon gezellig mee. We doen wat we zelf leuk vinden. En daar nemen we de mensen in mee. Dus ja, wat het dan ook is, dan mensen gaan mee.
0: Ja, maar bij hem was het elke keer dat hij naar die winkel ging. En kijk eens wat ik nou heb gekocht, leuk. Soms dacht ik ook, ik moet ook even naar die winkel toe rennen.
5: Ja.
0: En dat moet ik ook hebben. Maar soms, ja, het enige wat er aan overblijft... Ja, wij noemen het de Marlon tape, noemen wij het altijd. Dat is van die plaktape die je met de föhn ook weer van de muur kan halen. Maar
5: ja.
0: Dat bestaat niet. Maar omdat hij dat aangeprezen heeft, dan zeg ik altijd... kun je maar even de Marlon tape pakken. Dat is dan zo'n dingetje.
5: Ja,
0: maar,
5: dat blijft dan even hangen.
0: Maar
5: dan.
0: Op een gegeven moment vond ik dat dan ja, niet meer zo leuk. Maar ja. Als jij zegt, van ja, ik doe eigenlijk van allerlei verschillende dingen. Dus ja, het is elke keer anders.
4: Ja.
0: Dan lijkt het me wel ook steeds wel weer opnieuw leuk om naar te kijken misschien. Kijk, als het altijd maar alleen koken is. Mariska Bauer, een mooi voorbeeld, die doet ook koken. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, als dat filmpje voorbij komt, klik ik het ooit aan. Maar er zijn ook keren bij, scroll ik het voorbij.
5: Ja.
0: Want dan denk ik van ja...
4: Ja, nee, ja, het is echt elke keer anders. Het kan dansen zijn, barbecuen zijn, koken zijn, nagels zijn... berg beklimmen, marathon lopen, dansen, zingen. Het is echt, ja, nu dan is het heel veel zingen, maar dat... Het zijn al zoveel dingen geweest.
0: Maar even voor mij, is het altijd live of neem je ook filmpjes op dan? Of is
4: ja, nee, allebei.
0: Livestreamen doen we...
4: Ja, meestal lukt het niet tegelijk, soms wel. Maar meestal doen we inderdaad gewoon de live aanzet als we dingen doen. En soms kijken dan de mensen achter de schermen mee hoe ik een video ergens van maak. En soms kan je dingen uit de live knippen. Maar,
0: dus het is eigenlijk een beetje te vergelijken met 5, 6, 7 jaar geleden dat je op Facebook live ging.
5: Ja,
0: maar dat doet precies. Nu niemand meer, want ik zie het eigenlijk nooit meer voorbij komen.
5: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, inderdaad.
0: Maar dan op TikTok.
5: Maar dan op TikTok.
4: Ja. En heb je nooit eigenlijk Facebook lives gekeken. Maar
5: ja, dat ligt misschien aan mij.
0: Nee, maar ja, dat was wel een aantal jaren geleden werd dat meer gedaan. Ik zie het nu zelf eigenlijk ook nooit meer op mijn tijdlijn voorbij komen. Maar is het dan zo dat je nog steeds die 64.000 kijkers redt?
4: Soms wel, ja. Het is het laatste tijd is het echt soms gaan we een uur live... en dan hebben er 10.000, 12.000 mensen meegekeken.
0: Ongelooflijk.
4: Echt niet normaal.
5: Ja. Ja, ik had vorige keer stond ik op een boot in de feestweek van de Lier. En toen had ik hem ook aangezet. En dat was de hele avond. Nou, echt ongelooflijk. Er kwamen gewoon mensen die stonden aan de zijkant gingen via TikTok. Kan je even een verzoeknummertje doen? Dus ik stond op de boot, stond ik te zingen. En via TikTok gingen mensen verzoeknummers aanvragen. Van als je zo weer terugkomt, kun je dat nummer zingen? Ik zei, ja hoor, tuurlijk, dan kan dat. Ja. Geen probleem. Ja, het is zo grappig. Ja, ik moet zo lachen.
0: Dat gaat voor mij wereld open.
5: Ja, het is echt heel grappig. Maar het gaat gewoon heel snel. En ook gewoon mensen die je volgt. En dat je ook even interactie hebt. Kijk, zij doet ietsje meer als ik op TikTok met live. Want ik moet daar... Ik ben een iets van een oude generatie. Maar ik probeer het dat ik het ook ga snappen. En dat ik snap, oh ja, dat is leuk. Dat is leuk.
4: Nee, maar ik vind die interactie ook juist heel leuk. Want je kan gewoon lekker het gesprek aangaan met mensen. En gewoon vragen van, nou, en hoe was jullie dag? En dan krijg je weer input terug. Of vragen die je kan beantwoorden. En dan kom je weer op hele onderwerpen waar je zelf nooit over had bedacht. Om over te gaan praten, zeg maar. En dan, het is altijd gezellig. En op een gegeven moment heb je echt... Ja, ik merk ook wel dat we nu gewoon echt een vaste basis hebben die eigenlijk altijd meekijken. En dat is echt bizar.
5: Ja.
4: Dat worden er steeds meer die er eigenlijk gewoon bijna altijd bij zijn. Dat vind ik zo leuk om te zien.
0: Ja, een beetje fans op afstand.
5: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
5: Maar het grappige is wel dat als dan... we hadden vorige keer gingen we dan een clipopname opmaken. En dat was in Vlaardingen. En dan, ga je daarheen? Oh, dan kom ik straks even langs. En dan kwamen ze even langs. Ja, dat is dan echt heel...
0: Ja,
5: echt heel gek.
0: Bijzonder.
4: Ja, maar echt zo ontzettend leuk.
5: Ja, nee, maar dat is zeker leuk.
4: Ja, ik vind het echt geweldig.
5: Nee, dat is zeker leuk. Nee, maar dat is juist het snelle van TikTok. Dat is juist weer wat leuker dan wat instaat. Insta gaat het allemaal wat trager.
4: Ja, ik vind Insta juist ook heel leuk, hoor.
5: Ja, maar ik vind het wel... Qua binding vind ik TikTok leuker. Ik vind Insta duurt zo lang. Duurt allemaal lang. Voordat dat je iemand dat je volgt. En dan moet je echt iets heel geks doen. Dan wil het wel snel gaan.
0: Ja, volgens mij is... Ja,
4: het algoritme is gewoon anders.
5: Ja, dat is anders.
0: Dus
5: ja,
0: die twee dingen zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Hetzelfde als vroeger Hives en Facebook.
5: Ja.
0: Dat was ook echt niet met elkaar te vergelijken.
5: Nee, dat was niet vergelijken.
0: En ik hoorde vandaag dat Hives terugkomt.
5: Ja, precies.
0: Ja, ongelooflijk.
4: Leuk. Dan gaan we weer van die dansende bananen naar elkaar sturen.
0: Ja, ja en krabbeltjes en zo. Ja.
4: Oh, helemaal leuk.
0: Ja, mijn moeder die wou vroeger nooit niks van computers weten. Die vond dat allemaal maar onzin. Want nu zeg ik, ik heb mijn huishouden veel te druk.
5: Ja.
0: En toen kwam er voorzichtig een keer een laptopje. En toen ging ze dus huizen. En toen ging dat weg. Nou, ik dacht dat zij op de demonstratiebarricade stond. Want dat was niet goed. Dat Facebook vond ze nooit leuk. Nou is het helemaal Facebook, zeg maar.
5: Ja.
0: En dat deed ze vanaf de telefoon tegenwoordig. En nou had ik ze vanmiddag aan de telefoon. want ik weet het van mijn moeder. Ik had het zelf eigenlijk niet meekregen. En ze zegt, ja, zegt ze, Hives komt terug. Zeg, weet je zeker dat het niet spam is? Nee, het stond zelfs in de Telegraaf, zei ze. Ik zeg, nou, ja, zegt ze, dan moet ik toch
5: weer... Dat is toch ook spam?
0: Oh ja, ik lees ook geen krant. Maar. Toen zei ze, van ja, dan moet ik toch mijn laptop weer hebben. Ik denk, oh, krijgen we dat weer?
5: Ja.
0: We gaan even muziek draaien, dan gaan we dadelijk over jullie samenwerking hebben. Ja, maar, leuk. Ja, daar wil ik even de tijd voor nemen natuurlijk. Kijk ons nou, Snelle en Meteor.
5: Oh, leuk.

0: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
1: Paint Project.
0: Meer info op paintproject.nl.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

0: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
11: De interieurontwerpers.
12: Ja, die, Snoeien Luiten.
10: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
13: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
14: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
15: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
16: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
15: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
19: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
19: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
19: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
19: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Johan Lintzen.

0: Ja, Yves Meerens en terug in de tijd. De
1: avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is vanavond, maar dat muziekje dat komt altijd zo zacht binnen vanavond. Dus dan moet ik even dadelijk een appje over sturen. Dat kan ik wel trouwens appen.
3: Hey, oh,
0: dat
3: top.
0: Ja, nee, maar ik ben nog helemaal onder de indruk van het tak-tik-tok. Nee, maar dat is een flauwekul. Dat komt omdat het wel eens hier met de oude garde artiesten die zeggen, ja, ik zit allemaal niet op TikTok en dit, dat. Of tok-tik, zeggen ze dan wel eens. En dan heb ik het er eigenlijk altijd ingehouden om dat fout te zeggen. Dat vind ik dan grappig.
4: Ja, tuurlijk is het grappig.
0: Maar, we hebben het vanavond over TikTok, omdat het voor jou, Ilse, eigenlijk allemaal daar begon.
3: Ja, klopt.
0: Maar je bent hier eigenlijk bij een radiostation, wij draaien muziek. Dat heeft eigenlijk niks met TikTok te maken. Maar nee. Dat is dan ook wel weer een mooie overeenkomst, want je bent ook zangeres. Tenminste, daar zit een verhaal achter.
3: Er zit een verhaal achter, inderdaad. Dus
0: zal
3: ik het eens even van A tot Z...
0: Ja, brandlos. Ja,
3: probeer het kortbondig te vertellen. Nee, kijk, ik doe inderdaad lekker veel op TikTok. En dat doen we al een tijdje. En toen kwam het idee, ja, ik hou echt van carnaval. Ik vind dat helemaal fantastisch. Dus ik dacht, hoe leuk is het om samen met de kijkers een liedje voor carnaval te gaan schrijven. En gewoon met z'n allen stemmen over de tekst. Zinnen insturen, polletjes maken, noem maar op.
0: Dus je maakt dat dan samen, eigenlijk? Ja. En dat, ik onderbreek even, want je zei toen straks, we wilden een berg beklimmen. Of in ieder geval, jullie hebben allemaal doelen. En dit is eigenlijk ook zo'n doel.
3: Nou, die anderen waren zeg maar één keer, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil hier wel echt in door.
0: Ja,
3: zeg
0: dus
3: maar. Dat was gewoon een keer gedaan hebben en dan is het goed. En misschien nog wel een keer een berg beklimmen, maar dat staat nu niet per se op het lijstje. Maar nu met het zingen wil ik echt door, want ik vind het echt fantastisch.
0: Maar was dat ook in het begin het idee om te zeggen, nou, ik ga zangeres worden? Of was het ook eigenlijk een eenmalig dingetje?
3: Nee, ja, het doel uiteindelijk is feestartiest. Maar dat was in het begin nog niet helemaal de bedoeling. Totdat ik erachter kwam hoe leuk ik het eigenlijk vond. Want, wij hadden dat idee bedacht om dat met z'n allen te gaan doen. En toen leerden we Marco Kraats kennen. En daar hadden we toen TikToks mee gemaakt. En wij hadden aan hem verteld, oh, dat willen we gaan doen met de kijkers. We dachten, ja, jij weet hoe het werkt, ik niet. En hij zei toen van, nou, dan kom ik jullie helpen in de studio als je het leuk vindt. Ik denk, nou, top. Iemand die er verstand van heeft. Super lief dat hij mee wil. Dus hij is meegegaan. En hij vond het zo leuk dat we hem uiteindelijk samen uitgebracht hebben. Dat was Kusje Hier, Kusje Daar. Die is net voor carnaval uitgekomen. Afgelopen januari was het, geloof ik. En omdat we hem samen uitbrachten, mocht ik dus ook een aantal keer met hem mee optreden. Nou, en dat vond ik me toch fantastisch.
0: Ja, dat is bijzonder, hè?
3: Het was echt zo bijzonder. En toen mocht ik zelf ook al optreden. Terwijl het echt, ja, het was helemaal nog niet goed stemtechnisch. Maar het was wel één groot feest. En ik heb echt zo ontzettend genoten dat ik dacht, oké, maar dit wil ik vaker. Want dit vind ik echt, ja, ik heb er geen woorden voor hoe leuk ik het vond. Dus toen kregen we ook, serieus. Dus toen kregen we ook van mensen om ons heen de tip van, nou, als je er echt mee door wil, dan moet je eigenlijk wel gelijk door met een volgend liedje. Want ja, anders heb je kans dat ze je een beetje in het carnaval gaan duwen. En dan kom je niet meer uit de carnavalshoek. Dan ja, kan je niet de rest van het jaar door ook nog mee door. Dus wij hebben, is goed. We zijn verder gegaan. Weer met z'n allen liedje geschreven. Vava Vakantie. Maar die vond ik heel moeilijk om in te zingen. Want die was vrij hoog. Had ik nog nooit gedaan. En op dat punt dacht ik, zangles is wel vrij handig. Dus toen zijn we een challenge gestart. 365 dagen, iedere dag. Oefenen met zingen, trainen, bubbelen. Ik heb zanglessen, ik heb coaching. En we gaan nu gewoon een heel jaar lang, iedere dag, zoveel mogelijk daaraan doen. Om zo goed mogelijk te worden. En tot nu zitten we op dag, ik moet even denken, 142 dacht ik. Ja.
4: 143, 142.
3: Zoiets. Ik heb het niet helemaal helder, maar volgens mij 143 zelf.
4: Ja,
3: maar goed,
4: me.
3: In ieder geval, we zijn iedere dag aan het oefenen om mezelf daarin te beteren. En sinds kort doen we ook weer optredens. En want dat heb ik een hele tijd ook gezegd van, ik doe geen optredens, want ik wil echt beter worden. En er zijn al aardig wat stappen gezet, maar er zijn nog heel wat stappen die ik wil zetten. Want ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar er zit wel vooruitgang in, met dag 1.
0: Maar dacht je altijd van, ja, ik kan wel leuk zingen of...
3: Nee, ja, dat heb ik dus nooit gedacht. Ik dacht altijd, ik kan het niet. En nu was er zo'n punt van, ik vind het fantastisch om te doen. Zeker dat entertainen, dat heb ik wel echt altijd leuk gevonden en altijd gewild. Ik wilde altijd, vroeger zei ik, oh, ik wil bij de radio of een animatieteam. Of ik wilde altijd iets met entertainment doen.
0: Presentatrice, ja.
3: Exact.
0: Ja, dat vind ik echt wel bij jou passen. Ik ken jou een uur, denk ik nu, zo ongeveer. Ja.
3: Ongeveer, ja.
0: En dan denk ik van, ja, als ik jou zo aankijk, het zou zomaar een nieuwe Linda de Mol kunnen zijn.
3: Nou,
0: ja.
3: Dat vind ik een heel mooi compliment, dank je wel.
4: Ik kan lekker lullen, hoor. hoor. Dat kent ze zeker.
0: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Nou ja, daarom gaat het misschien ook zo goed op TikTok. Ja. Het valt niet stil.
4: Nee, zeker niet.
0: Ja, maar ook als ze lacht, hoor. Ik ben er gewoon van onder de indruk. Ik ben niet gauw heel erg stil. Maar ik vind het echt wel interessant ook gewoon. Wat ik al zeg, TikTok is voor mij een heel aparte wereld. De muziekwereld ben ik helemaal niet thuis. Dat doe ik al zelf al 4, 25 jaar maak ik dat van dichtbij mee. In mijn dagelijks werk maak ik het mee. Hier bij de radio maak ik het mee. Maar dan dat TikTok, dat vind ik toch altijd best wel nog een beetje zo'n
4: dingetje.
0: Dark gebied, ja. Zo'n donker gebied.
3: En ja, maar dan kunnen we elkaar mooi helpen, toch? Ik jou met TikTok, jij mij met de muziek.
0: Oh ja, ik voel een TikTok-carrière aankomen.
4: Ik zou het nooit laten om te leren, toch?
0: We gaan Johan een TikTok-dingen leren. Ja. Dat is trouwens, dat kun je ook weer gebruiken.
4: Dat mogen we weer gebruiken. Nou, daar heb je heel wat lessen voor nodig, hoor.
0: Ja, maar jij bent toch al veel langer...
4: Ja, nee, ik doe het al wat langer. Ja, ja, zeker wel. Ja, maar ik kom uit... ik doe eigenlijk al 26 jaar doe ik al toneelspelen. En daarnaast doe ik musical.
0: Maar toneelspelen, help me even. Want ik zei eigenlijk meteen toen je binnenkwam... je hebt zo'n bekend gezicht.
4: Ja.
0: En dan, ja, waar zou ik jou van kunnen kennen dan?
4: Los nou ja, van het zingen. Van het zingen, denk ik. En ik doe ook heel veel, veel musicals. En ik heb toneel gedaan. Wat ik zeg, ja.
0: Dat nou, heb ik je daar ergens misschien kunnen?
4: Het zou kunnen. Ja, ik heb gewoon één probleem. Als ik ergens ben geweest, kan ik nooit zeggen dat ik niet geweest ben.
0: Nee.
4: Mensen herkennen me. Of mensen, ik heb jou eens eerder gezien. Dus ik hoor dat heel veel. Nou, we hebben van de week, ik weet niet, van de week zei ze ook. Ik ken jou ergens van. Ik zei, ja. Ik weet niet waarom.
0: Maar wat voor musicals heb je allemaal gedaan dan?
4: Nou ja, het is meer amateur toneel wat ik doe en musical. En door de musical eigenlijk ben ik gaan zingen. Dus 3 jaar geleden dacht ik... ik zat al 15 jaar bij Vlaardingen in de musicalgezelschap, VMG. En toen dacht ik van, ik ga dat anders aanpakken. Ik ga dit anders doen. Ik wil gewoon beter leren zingen. En dat ga ik niet zo op deze manier leren. Ik moet gewoon doen. Als ik ga presteren en ik ga zingen en ik sta op het podium... dan doet het de volgende keer weer een stukje beter. Dus heb ik een vriend gebeld. Ik zeg tegen die vriend. Ik zeg, luister, wij gaan naar een karaokebar. Ik zeg, daar gaan we leren zingen. Hij lachen. Hij zegt ja.
0: Dat
4: hij,
0: is nou de analoge versie van wat jij
4: doet. Ja, dat is de analoge versie. Ja.
3: Ja, net even anders. Maar
4: ja, net anders. Ja, maar het is echt waar. Dus toen hebben we, zei hij eerst, ja, Dave, rustig. We gaan eerst dat even saampjes doen. Dus we hebben toen bij mij op kantoor zo'n karaoke set neergezet. Zijn we om 8 uur gaan zingen. Was het geef ik 2:30 s'nachts. Zullen we gaan stoppen, Paul? Want het is nu wel een beetje tijd om naar bed te gaan. Dat hebben we 3 avonden gedaan. En toen kwamen er nog een paar vrienden erbij. Die vonden het ook leuk. En toen zei je van, nou, we gaan naar de bar. En ja, toen ging ik naar de bar. En toen was het van, ja, maar Dave, hier moet je wat mee doen. Je hebt zoveel energie en zoveel... Ja, je trekt mensen mee. En dus toen dacht ik, nou ja, oké, we gaan het gewoon proberen. En... ja, sindsdien gaat het heel erg hard. Dus ja, dus ik ben dan ook begonnen met TikTok. En wat ze zeiden, ja, dan moet je ook op TikTok en dan moet je ook op Insta. En zo ben ik gaan doen. En toen ben ik mijn eigen nummer gaan schrijven. Ik ben altijd wel van de eigen dingen doen. Dus ik heb mijn eigen nummer geschreven. Vervolgens bij mijn vriend Tim Oningen aangeklopt. Van, hey, ik heb hier een nummer, wil jij hem verder afmaken? En hij heeft dat voor mij verder zo gedaan. En toen zijn we dus TikTok-filmpjes gemaakt. Ik doe het eigenlijk net andersom dan wat zij doet. Ik maak gewoon TikTok-filmpjes en ik post dat. Dus ik doe playback-video's. Maar als mijn nummer klaar is, dan loop ik het park in. Of ik ga de Amsterdam in. En dan ga ik gewoon vragen aan de willekeurige mensen. En wat vind je nou van mijn nummer? Mag ik me even luisteren? En dan krijg je hele leuke reacties van.
0: Oh, echt?
4: Ja,
3: ik doe het eigenlijk inderdaad precies andersom. Wij schrijven het gewoon met z'n allen in de livestream. En we gaan nu zaterdag ook weer verder met het liedje voor carnaval. Want er zit weer wat leuks aan te komen. En zaterdagavond gaan we weer verder met zondagavond. De 26e. Volgens mij is het zondag trouwens.
0: Maar ben je dan niet bang dat ze met je liedje aan de haal gaan?
3: Ja, dat horen we dus heel vaak, dat mensen dat zeggen, maar... Kijk...
0: Ben ik nou scherp?
4: Nee, ik ben heel scherp.
3: Zeker. Ja. Ik moet zeggen nee, eigenlijk niet. En dat, ik weet dat dat misschien heel raar klinkt, maar wij laten alles zien. Ik wil heel het traject laten zien, ik wil mensen overal meenemen. En ik vind het gewoon superleuk om het met iedereen te schrijven. Dan is het echt een liedje van iedereen, voor iedereen. En er zijn al zoveel mensen die het gezien hebben voordat we naar de studio gaan. Dus ik denk, omdat ik de vorige keer met Fava Vakantie hebben volgens mij meer dan 10.000 mensen meegestemd en geschreven. Dus ja, dan zullen er echt wel mensen zijn als iemand met mijn liedje uitkomt. Die zeggen van, hey, dat is niet jouw liedje.
0: Ja, maar nou ben ik nog scherp. Je zegt mijn liedje, maar het is van iedereen.
3: Ja, nee, klopt.
0: Hoe zit het met de rechten dan?
3: Ja, daar moeten we nog even naar zoeken. Ja, de vorige keer is het wel gewoon... Kijk, in principe schrijven wij zelf wel de basis... en daarin worden dingen aangepast.
0: Ja, maar als schrijf je één zin... dan ben je nog steeds medeschrijver van het liedje.
3: Ja. Ja, dus dan moeten we nog even goed uitzoeken.
4: Ja. Ja, maar niet de componie, toch? Niet de muziekarrangement.
3: Nee, we doen
4: alleen de tekst, volgens mij, toch?
3: Ja, we hebben alles gewoon bij Randy. Ja. Randy Watsils, die heeft alles voor ons geproduceerd.
4: Ja, precies.
0: Behalve ja, maar als hij de melodie de bedenkt, dan is het natuurlijk anders dan zijn melodie.
3: Nee, melodie doen we vaak wel.
4: Ja. Volgens mij doe je het zo, volgens mij geef je twee regels... Ja, of wat pas je dan op? Weet je, dat, zo doe je dat toch?
3: Ja, bij de melodie doen we vaak zeg maar voorbeelden en dan stemmen. Dus we hebben zelf al wel één van de drie wordt het, maar welke? En dan laten we die stemmen, zeg maar.
4: Ja.
3: En bij zinnen is het soms inderdaad van, wordt het A of B... En als er iemand in de live zegt, hey, is dit een leuke? Dan hebben we ook nog een optie C of een optie D. Als mensen zeggen,
0: maar die zin heb je zelf bedacht.
3: Ja, soms wel. Maar soms komt iemand in de live met, misschien moet je dit ervan gaan maken.
0: Dan denk ik, oh, die is beter dan wat ik zelf had bedacht.
3: Nou ja, dat weet ik niet. Als ik hem beter vind en de live zegt, nee, je eigen zin is beter, dan laten we onze eigen zin erin. En als de live zegt, nee, de zin die iemand net in heeft gestuurd is beter, dan gaat die zin erin. Dus gewoon meeste stemmen gelden, eigenlijk.
0: Ik ben echt flabbergasted. Ja,
4: ik denk dat ook vooral meer is, hoe zij het doet, is dat je dus meer een binding krijgt met het nummer.
0: Ja.
4: En dat het niet zo is van, hier is het nummer. En als je dan volgers bent, ja, dan ben je er niet zo mee bezig zoals jij het nu zo zegt van, oh, maar ik heb meegeschreven, dus het is mijn regel. En
3: ik denk maar dat het is ook anders... juist wel, denk ik, superleuk op het moment dat het wel ergens in een kroeg wordt gedraaid of op een feest en dat mensen zeggen, hey, dat zinnetje heb ik bedacht.
0: Ja, dat is
3: fantastisch.
0: Ik ben echt flabbergasted, want ik heb van de week nog tegen iemand gezegd dat ik het allemaal zo bijzonder vind dat er tegenwoordig allemaal die schrijverskampen zijn.
4: Ja.
0: Want dat was 20 jaar geleden, 25 jaar geleden ook niet zo. Ja, misschien André Hazes, die ging naar de studio, Elvis ook, en dan gingen ze daar heel de middag muziek zitten maken.
4: Ja.
0: En daar kwamen dan een hele hoop liedjes uit. Maar ja, hoe dat nu gaat, ja, dat is... Dat
4: gaat veel sneller.
0: Vroeger had je een tekstschrijver en die zei, hier heb je liedje, wil je hem? Nee, oh, dan gaat hij naar Klaasje.
4: Ja.
0: Ja. Dat ging het vroeger een beetje. En nu hoor ik weer iets dat ik denk van, hoe dan? Dan gaan ze dus op TikTok met z'n allen een liedje zitten maken. Ik vind het prachtig, maar ja, het is... Ja,
3: ja, ik moet zeggen, wij doen het sowieso allemaal een beetje anders dan anderen. De meeste mensen doen ook eerst zangles nemen en maken dan een liedje, zeg maar. En wij doen het even, oh, we brengen een liedje uit. Oh, misschien is zangles ook wel handig. Dus ja, daarom zijn we daar nu volop mee bezig. En dan gaan we zien waar het uitkomt. En het kan alleen maar beter worden, toch?
0: Ja, en hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden dan?
3: Ja, dat was na de carnaval. Nee, voor de carnaval.
4: Nee, het was voor de carnaval was dat.
3: Ja,
4: bij Vlog FM was dat.
3: Bij Radio Studio.
4: En ik was na hun, had ik mijn interview en ik zat te wachten. Maar het liep verschrikkelijk uit de hand. Of tenminste, het liep uit. Het liep uit.
3: Nou, nee, we liepen niet uit.
4: Liep het niet uit?
3: Nee, alleen door de TikToks liep het uit.
4: Ja, dat
3: jullie hadden het uit de TikTok.
4: Maar toen geef ik zei de DJ van, goh, kom er gezellig bij. En toen zei ze van, wil je ook even meedoen met het dansje? Ik zeg, ja, tuurlijk, joh, ik doe wel mee met het dansje. Wat moet ik doen? Jongens, prima, ik doe maar mee. Maak mij een

0: Ja, doen we mee. En toen kwam nog de...
1: Dorelli's.
0: Dorelli's kwamen ook nog gezellig voorbij. Dus er was één gekkenhuis. En toen was het eigenlijk van, ja, was gewoon heel gezellig. De vriend was er ook bij.
1: Ja.
0: En dus toen hebben we samen wat gegeten en gezellig. En gewoon een beetje, ja, gewoon, hoe doe jij dat nou? En hoe doe ik dat? En Nico is erg van de marketing. Dus dat vond ik wel erg interessant. En doe je dat zo? En
1: ja, nou, het was ook gewoon super gezellig.
0: Het was super gezellig.
2: Ik hoor even Nico, maar dat is jouw vriend.
1: Nico,
2: ja,
1: dat is mijn vriend.
2: Ja, want anders weten mensen thuis
1: nee,
2: niet.
1: Nee, maar bij deze.
0: Ik zal hem er gelijk ingooien.
2: Iedereen dacht, is Nico Haak weer tot leven?
0: Ja,
2: maar dat
0: was het niet. Dus ja, en toen zei ik van, ja, misschien is het wel leuk dat we een keer een liedje samen maken. En ja, ik ben altijd van mijn woord. Man is een woord. Dus ik zei, nou, dat had ik in mijn achterhoofd. Ik had wel iets in gedachten. Maar dat moest wel een nummer zijn. Want ik dacht van, ja, wat wel bij ons zou passen. En ook misschien ook TikTok-waardig is. Dus toen hadden we halverwege mei, had ik nog even contact met Nico. Ik zeg, ja, ik ben ermee bezig, maar het wil nog niet lukken. Het komt eraan. Maar hun waren net met hun nummer bezig.
1: Met vakantie.
0: Ja, vakantie. Vakantie. En ik met die opblaasbare jacuzzi. En toen had ik hem ineens gevonden. Ik zeg, we gaan stapelen.
2: Ja, maar daar gaan we het straks over hebben.
0: Daarom denk ik ook, hou ik het zo
2: tegen. Ja, dat wil ik ook even bewaren. Ik had eigenlijk net nog een andere vraag aan jou, Dave.
0: Ja, dat is goed.
2: En die had ik even geparkeerd om dit verhaal af te maken. Maar ja. Je zei, je bent nu zanger eigenlijk, hè? Of je zingt nu eigenlijk.
0: Ja.
2: Je wil nu echt doorgaan met zingen en zanger...
0: Ja, nee,
2: meer
0: zeker.
2: Zanger worden eigenlijk?
0: Ja, zeker wel.
2: Want je had het over musicals en over toneelspelen.
0: Ja, maar dat komt eigenlijk meer doordat ik dat heb gedaan. Heb ik een basis. Dus als ik op het toneel sta, ik kan improviseren. Prima.
2: Ja, maar daar wou ik het over hebben. Ben jij dan een serieuze? Moet ik dan denken aan een hele serieuze rol? Of ben jij meer een comiek?
0: Nee, ik ben echt meer een... Ik heb de lach om mijn kont hangen.
2: Ja, want ik zie jou en dan moet ik gelijk aan André van Duin denken.
0: Oh, nou, dankjewel. Nou, dat vind ik echt een hele grote compliment.
2: Ja, zonder dat ik weet wat je precies doet. Ja. Omdat ik... Ja, gewoon hoe je bent. Gezellig, vrolijk. Je hebt best wel een leuk kostuum aan.
0: Ja, dat heb ik dadelijk ook weer mee te maken natuurlijk.
2: Ja, dus toen dacht ik van, nou, als ik er kwam iets in me op en dat was André van Duin.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, ik hoor jou zeggen toneelspelen, musical. Ja, moet ik dan denken aan dat? Kijk, André van Duin is natuurlijk als bandparodist begonnen.
0: Ja, ja,
2: en net zoals Perry Zuidam.
0: Ja, ook.
2: En die komt ook uit Rotterdam.
0: Ja, die komt ook uit Rotterdam. Ja, leuke vent. Ja, kom ook vaak op de studio. Zeker.
2: Ja.
0: Dus... Nee, maar het is meer echt... Kijk, André van Duin doet nu natuurlijk typetjes. Kijk, als wat ik doe, is er echt wel het amateurtoneel. Dus gewoon lekkere stukken, hè, van Boeing of de tante van Charlie, was ik dus die tante. Nou, dat soort stukken, ja, vind ik geweldig. Dutje in, dutje uit, ja, ik vind het geweldig. Ja, ik hou ervan. Ik vind het leuk om er dan helemaal in te kruipen. En dan pak ik dat op en dan ben ik het. Dat vind ik leuk. Maar ja, door de musical is gewoon, dacht ik van, ik wil beter gaan zingen. Ik wil, want dat toneel, dat kan ik. Dat doe ik twee vingers in mijn neus en dat doe ik. Dat dansen, dat gaat ook wel redelijk. Ik heb vroeger steldans, maar je merkt wel dat je wat ouder wordt. Dus dan wordt het altijd wel weer wat lastiger. Maar in ieder geval, dus dat zingen wilde ik gewoon echt. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon, dat ga ik gewoon doen. En ja, dat het nu zo, mensen zo aan de haal gaan. En wat je ziet bij mij op TikTok, wat er dan gebeurt. En ook de optredens die er nu volgen. En ik heb in één jaar tijd heb ik 5 liedjes uitgebracht.
2: Ja, dat is veel.
0: En dat is echt heel veel. En dat dit nummer er nu ineens tussendoor kwam, dat was helemaal niet de bedoeling. Het was helemaal niet de bedoeling.
2: Maar dat zijn de leukste projecten.
0: Maar dat zijn juist wel de leukste. En soms moet je gewoon dingen doen. En ik ben juist ook wel, en wat Ilse net zegt, kan ik wel beamen. Ik doe ook soms net even wat anders dan wat anderen doen. En dat vind ik juist leuk. En als mensen juist zeggen van, oh, je kan het niet, of het lukt niet, of dan doe ik het juist wel. En dat vind ik juist leuk aan dit. En Dave van der Dam, dat is gewoon feest als die is geweest.
2: Nou, daar gaan we het daar uitgebreid over hebben, want we lopen nou wel een klein beetje uit. Over uitlopen gesproken. Ja, we moeten even gauw een plaat draaien en dan naar de commercials en naar het nieuws. En dan gaan we daarna ook nog even een leuk spelletje doen met jullie.
0: Oh, dat vind
1: helemaal
0: ik
1: goed.
2: Ja, helemaal gezellig.
0: Lekker.
2: Dit is Stef Eckel en ik schrijf je naam.

0: nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl. Home is where
2: the heart is. Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
7: ABN. Met de M van Magnifique.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: een uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen. Met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementslas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Vier nog één keer met mij de zomer.
11: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
12: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
11: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: De avond van J&D.
4: Johan Linssen.

0: te doen, volgens mij.
1: Hey. Ja, Wesley Klein hoorde je met Dicht bij me, met Desiree. We gaan wat leuks doen. Ik had het al beloofd. We gaan een spelletje spelen. En dat is de Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Nou.
2: Bingo!
1: Ja, ik moet even het ratje erbij pakken, want die stond een beetje buiten mijn bereik. Over zender gesproken. En dan zullen jullie misschien denken, ja, we gaan bingo, hè. Waar zijn mijn kaarten? Nou, die hebben jullie niet nodig, want het is heel makkelijk. Ik heb hier een bingomoletje en in de bingomolen, daar zitten, daar zitten normaal 90 ballen in, maar ja, er zijn al wat gasten geweest, dus er zijn wat balletjes uit. En ieder balletje, getalletje, dat is gekoppeld aan mijn vragenlijst. Voor de mensen thuis die kijken, die kunnen het nu zien op de camera ook. En de mensen die niet kunnen kijken, die horen het nu van mij. Er staan 90 vragen op mijn vel. En ieder balletje, dat is een vraag. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat jullie daar zo eerlijk mogelijk antwoord op geven.
0: Oké, nou, kom maar op dan.
1: En dan gaan we controleren, hè, want ik sluit de leugendetector dadelijk.
0: Oh ja, dat is goed, joh. Kom maar op.
1: Nee, is flauw. Even kijken, ik heb het eerste getal, dat is 40.
0: Oh jee.
1: En daar hoort de volgende vraag bij. En die ga ik dan maar meteen aan Dave stellen.
0: Nou.
1: Kun je goed tegen kritiek?
0: Ja, dat kan ik zeker. Ja,
1: zeker. Jij lijkt me heel positief. Dus.
0: Ja, nee, maar ik vind het ook heel erg belangrijk. Ik hou altijd gewoon van dat mensen juist ook tegengas tegen mij zeggen. Dus als ze ook in mijn werk, maar ook buitenomheen, vind ik juist belangrijk van als ik zeg, oh, ik heb een goed idee. En als mensen, ja, maar dat is geen goed idee. Of dat doe je niet goed. Oh nee, doe ik dat niet goed? Dan ben ik de eerste die zegt, oh, je hebt gelijk. Ja. En ik denk dat als het in de wereld dat meer mensen zullen doen, dat een heleboel mensen dan geen domme dingen doen.
1: Nee, maar ja, ik denk ook opbouwende kritiek, dat je daar eigenlijk alleen maar slimmer
0: alleen maar
1: en
0: beter
1: van
0: wordt. Ja, maar vooral, kijk, ik ben ook naast mij heb ik ook een ondernemer. Dus ik ben ook eigenaar. Ik heb 14 man personeel rondwandelen. En ik vind het juist ook met, ook privé, maar ook dan in het zangen. Dus als iemand wat tegen mij zegt, goh, Dave, dat doe je niet goed, of dat zing niet goed, of weet ik wat. Prima, top. Dat vind ik alleen maar goed. Ik heb liever dat dan, nee, daar kan ik zeker goed tegen. Ja, ik vind het alleen maar ook leuk, ik heb liever dat dan mensen de mond in houden.
1: Ja, en jij, Ilse?
3: Ja, ik moet zeggen, ik kan er eigenlijk wel heel goed tegen.
1: Jij had ook eigenlijk niet anders gedacht.
3: Nee, ja, kijk, we krijgen echt ontzettend veel reacties op TikTok. De een is positiever dan de ander. Soms zijn ze vrij negatief. En dan denk ik, ja, weet je, je mag natuurlijk altijd zeggen wat je wil. Maar als je inderdaad kritiek hebt en dat ik er ook iets aan heb, tuurlijk.
1: Ja, maar
3: jij
1: hebt ook azijnzeikers, zeggen we dan. Hè?
3: Ja,
1: maar,
3: ja, helaas wel. Maar, dat, maar goed.
1: Dat hoort ook wel bij de social media, denk
3: ik. Ja, dat hoort er ook bij. En ja, als je het niet leuk vindt, kijk je lekker niet, toch?
0: Ja, precies. Ja,
1: dus
0: ja.
1: Heb je daar in het begin moeite mee gehad?
3: Nee. Ik snap wel dat mensen veel moeite mee kunnen hebben. Maar ja, kijk, ik heb altijd zoiets van, als ik op mijn vrijdagavond ga zingen en jij zit al een half uur mee te kijken en je kan alleen maar zeggen hoe verschrikkelijk je het vindt. Ja, wat doe je dan? Waarom blijf je dan kijken? Ga dan iets doen wat je wel leuk vindt. Ja. En er zijn gelukkig genoeg mensen die het wel leuk vinden, die het traject willen volgen, die het fantastisch vinden wat ik aan het doen ben. Dus ja, dat zijn uiteindelijk de reacties die mij het meeste doen. Die,
1: ja, dan moet ik in één keer aan iemand
3: vinden
1: denken. Ik heb iemand, die zie ik wel eens voorbij komen op mijn Facebook. En die zingt ook, maar die kan echt niet zingen. Dat is iemand die zingt dan ook mee. Soms heeft ze een hoofdtelefoon op en dan hoor je geen muziek, hoor je alleen die stem.
0: Oh, jee.
1: En dat gaat dan helemaal niet goed. Maar dan denk ik bij mijn eigen van ja, het is voor die persoon gewoon een uitlaatklep. Die vindt het leuk. Die wil ook niks van een carrière of zo. Maar het is gewoon iemand die doet dat gewoon voor de lol.
3: Nee, als je het allemaal leuk vindt, moet je het lekker doen, toch?
1: Maar dan vind ik dat wel eens op te lachen. Maar denk ik aan de andere kant ook wel stoer dat je dat durft.
0: Ja. Ja, maar hoeveel mensen daar dan wel om gaan reageren?
1: Dat heb ik wel eens gezien.
0: Gewoon reageer lekker niet, jongens. En ik snap ook gewoon niet waarom moet je dan zeggen dat ik, nou, dan kijk je toch niet. Ik snap dat niet. Ik zou dat echt, als ik iets zie, dan denk ik, nou prima, jongens, als jij daar gelukkig van wordt. Ja,
3: dat zie
0: ik.
3: Nou ja, dat. Maar
0: ik snap
3: goed,
0: het gewoon niet.
3: Op kritiek, ja, nee, kijk, als er iemand echt serieus naar me toe komt met, die zegt van, nou, dat kan je beter niet meer doen. Ja. Of dat liedje past niet bij je stem. Misschien moet je even erover nadenken. Nee, ja, dan ga ik daar zeker mee aan de haal. En dan vind ik dat alleen maar fijn dat mensen dat zeggen. Want dan kan ik er iets mee. Als ik het niet weet, dan kan ik er niks aan doen.
0: Ja, maar het is allemaal wel heel, wat jij net zegt, gewoon azijnzeikers. Dat je denkt van, jongens, maar waarom?
1: Ja, maar dat hoef je niet serieus te nemen.
0: Nee, maar dat moet je ook niet serieus
3: nemen. Maar als je echt kritiek krijgt van iemand die je wil helpen, nee, super fijn.
0: Nee, het is alleen
3: maar
0: goed.
3: Ik heb ook juist,
0: dat is op Facebook of op TikTok, dat is dat, nou, ik kan me niet herinneren dat voor het laatst nou dat ik dacht van, nou, je hebt daar gelijk. Dat ik denk, ik heb daar wat aan.
3: Er zijn genoeg mensen inderdaad die het wel proberen. Dus
0: ja,
3: sowieso, weet je, ik waardeer dan sowieso al de moeite als iemand zegt, iemand een tip probeert te geven. Ja. Maar ik ga dat altijd natuurlijk in overleg doen met mijn zangcoach. Want ja, ik heb niet voor niks een zangcoach.
0: Nee, tuurlijk.
3: Maar het kan best zijn dat iemand een goede tip geeft. Alleen, ja, ik ga dat niet zomaar aannemen. Want ik weet niet hoeveel verstand iemand ervan heeft, zeg maar. Maar ik vind het juist fijn. Kijk, als ik bijvoorbeeld opgetreden heb, dan ga ik altijd even met mijn geluidsman in gesprek van hoe ging het? Heb je nog punten wat ik kan, waar ik op moet letten? En als hij dan zegt, nou ja, noem maar iets. Dan vind ik het juist fijn dat hij zegt wat er niet goed ging. Of wat er beter kan. Of nou ja,
1: maar dat is zelfreflectie.
0: Ja, maar dat heb je ook nodig, hoor.
1: Dat ja, maar dat ontbreekt ook wel bij sommigen ooit. Ja.
3: Nee, maar ik vind dat juist
0: ja, sommigen kunnen dat ook wel. Dat je denkt, nou, dat had wel een beetje meer tips erbij gemogen.
1: Ja, die zijn niet over het paard heen getild. Die zijn over het paard heen geschoten. Ja. Zeg maar. Nou, we gaan de verkeerde kant op. We gaan naar vraag 23. Ja, wat vraag is het kleinste 23. Publiek waar je voor hebt gezongen?
0: Nog een keer, wat zei je nou?
1: Wat is het kleinste publiek waar je voor hebt gezongen?
0: Oh, oké. Mag ik die stellen? Ja?
1: Ja.
0: Nou, ik heb wel, kleinste, ja, ik denk dat, nou, ik vond het wel het mooiste, kleinste, was op een verjaardag. En ik had mijn deed mijn setje en toen stond een jongen, die was, hoe noem je dat? Niet gehandicapt, van Down. Hoe noem je zo'n down jongetje?
1: Ja, dat is een soort handicap.
0: Ja, handicap. Nou, oké. Maar die stond de hele tijd aan de zijkant. En die GBG kwam die naar me toe. En er was, ik denk, mannetje of 50 zo. 35, 35 mannen, 50 zo. Zonder te dansen. En toen had ik even een switch. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, ik wil graag even wat zingen. Ik zeg, oh, en wat wil je dan zingen? Ja, iets van Elvis Presley. Ik zeg, oké. Dat ken ik niet, maar dat geeft niet. Ik pak mijn iPad erbij, ik zet alles op slot. En we gaan Elvis Presley zingen. En wat voor nummer dan? Nou, ik opgezocht. Ik zeg, dames en heren, jongens, meisjes, we gaan even stoppen. We gaan het even anders doen. Deze jongeman, die wil graag Elvis Presley gaan zingen. En dat heeft hij dus staan. En dus geef ik zet het aan, iPadje aan, hup, kan hij de tekst meelezen. Ik zeg, ik ken het niet. Ik zeg, maar we gaan het met elkaar doen. En we gaan het gewoon zien, maar het strand. En hij zet de play en hij ging echt zingen. Of geweldig. Echt al die mensen. Bij mij gingen ook de tranen. Bij die mensen ook. Ja, dat vond ik echt geweldig. Maar ja, daarna was het ook gelijk. Ja, maar ik wil ook een liedje zingen.
1: Ja, dat is vaak,
0: gaat,
1: ja.
0: Dan gaat het gelijk. Maar het was gewoon zo leuk dat die jongen, die heeft de hele, nou, ik denk dat die 20 minuten van, ik ga het vragen. Nee, ik ga het niet vragen. Ik ga het wel vragen. Ik ga het niet vragen. Want er stond hij.
1: Ja.
0: Ik denk, wat wil je nou?
1: Ja, die heeft echt alle moed bij elkaar moeten verzamelen.
0: Alle moed bij elkaar verzameld. En dat vond ik zo leuk. Ja, en daar hou ik van. Dat er gewoon iets gebeurt. Iets, en dat is dan die toneelervaring. Denk, oh ja, wat pak ik op? Oké, ik zie een klein haakje. En dat haakje pak ik. En dan, huppakee, dan gaan we dat gelijk doen. En dan geef ik alles opzij en dan gooi ik dat erin. En dat vond ik echt, dat denk ik nog best wel, als ik dan mensen zo, nou, zo'n vraag, dan moet ik daar altijd weer aan denken. Ja, dat was echt super cool.
1: Ja, heb jij dat ook, Ilse? Want ja, sommige vragen die staan op het lijstje, denk van, oh, dat was een leuke voor jou geweest. Maar ja, het rad bepaalt natuurlijk.
3: Ja.
1: En jij zegt toen straks, ik heb 64.000 kijkers. Ik denk, ja, wat een leuke vraag. Wat is het kleinste publiek?
3: Nee, ja, sowieso, ik ben nog niet heel erg lang met optreden bezig.
1: Nee, precies.
3: Omdat we echt hebben gezegd van, nou,
1: dan ga ik voor jou een andere vraag doen.
3: Is goed.
1: Is dat een leuker idee?
3: Ja, prima.
0: Er zitten genoeg ballen in de ballenbak, dus.
1: Nee, die ligt nou over de mengtafel.
0: Oh jee.
1: Vraag 54. Als je niet op TikTok had gezeten, had je dan een OnlyFans account? Nee, daar staat.
3: Maar
1: ik denk dat de luisteraars dat zich wel afvragen. De mensen die kijken, want het is een knappe dame, toch?
0: Nee,
3: of niet, ik vind het een heel mooi compliment,
1: ja,
3: maar nee, dat is echt
1: nou, mag dit nou weer niet?
0: Nee, van mij mag alles, joh. Of ja,
1: tegenwoordig moet je uitkijken.
0: Ja, hoor, nee,
1: wanneer heb je voor het laatst gehuild? Dat is jouw vraag, 54.
3: Oeh, dat is wel een goede vraag.
0: Oh, nou, ik kan hem wel zo kennen beantwoorden.
3: Ja,
1: heb je gisteren nog uien gesneden?
0: Nee, mijn moeder is vorige week overleden.
1: Oh, ja, gecondoleerd.
0: Ja, dankjewel. Ik heb donderdag de crematie. Dus daarom, ja.
1: Ja, nee, dat is even wel, minder.
0: Ja, dat is wel, was wel echt wel even heftig. Ja, ja. Absoluut. Dat was, en die heb ik tot de laatste hand vastgehouden, tot de laatste zucht eruit kwam. Dus dat was echt wel dat ik dacht van, oké.
1: Ja, maar dat is wel ook weer het mooie van muziek. En dat is misschien heel raar dat ik die opmerking nu maak, maar dat is altijd een lachende traan.
0: Ja,
1: en zo zie je maar weer bij een hele plezierige, gezellige avond. En dan komt er een vraag. En dan komt toch ook weer dat traanmoment een beetje naar boven.
0: Ja. Nee, absoluut.
1: Ja, en ja, Ilse, ik wou tegen jou zeggen, ja, ik zie jou heel de avond zo lachen en doen. Je bent zo opgewekt.
3: Ja, nee, ja, ik huil niet super snel.
1: Ook niet bij films.
3: Nou, ik kijk niet zoveel films.
1: Nee, je bent een TikToker, ja.
0: Daar heb je geen tijd voor.
1: Moet ik een andere vraag zoeken?
3: Ja, nee, ja, ik zit heel eventjes na te denken, maar ja.
1: Ik heb wel een andere leuke vraag voor jou, hoor.
3: Oh, ja, is goed.
1: Dan doe ik hem niet met de bingo-mode, dan pak ik gewoon vraag 63. Zou jij meedoen aan de slimste mens? En hoe ver denk jij te komen? Of ken je dat ook al niet?
3: Nou, ik vind dat wel een heel leuk programma. We hebben daar zelf thuis een bordspel van. Maar ik was nooit degene die won. Maar...
1: Nou, je lijkt me wel heel slim.
3: Dankjewel. Nee, ik
1: blond. Nee. Oh. Nee.
3: Moet ik even mijn haar verven voordat ik mee ga doen? Dan lijkt het toch wel.
1: Je komt wel slim over, hoor.
3: Dankjewel. Nee, ik zou er wel aan meedoen. Het zou me wel echt superleuk lijken. Maar ik zou me wel eerst eventjes... inlezen in van alles en nog wat.
0: Nou, ik zou toch als eerste beginnen met een ander programma, denk ik, of zo.
1: Wat dan?
0: Nou, Wie is de Mol of zo. De Wie is Mol of de Alleskunner.
3: Nou, de Alleskunner heb ik dus ook vaker gehoord. Dat mensen zeggen van, oh, dat is leuk voor jou.
0: Dat vind ik ook leuk.
3: Maar wat ik zelf heel leuk zou vinden, is bijvoorbeeld Expeditie Robinson.
1: Ja.
3: Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Dat is ook leuk.
1: Nou, ja. Of Echte Meisjes in de Jungle.
0: Echte Meisjes in de Jungle.
1: Je bent echt zo'n type die daar nooit bij zou horen, zeg maar. Nee. Qua kwestie. Nee. Heel anders.
0: Ja, maar voor mij ga jij gillend wegrennen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Ik weet het niet.
0: Niet van de Jungle, maar van de kandidaten, denk ik.
3: Het kan twee kanten op. Ik vind dat overleven en dat survival heel leuk. Zo hebben we bijvoorbeeld... ik was nog niet zo lang met mijn vriend samen. En toen dachten we, nou, we gaan... Wat gingen we doen? We gingen met zo'n reis mee. En gingen we kano in Noorwegen. Gewoon alleen een kano en een tent.
1: Dat vind ik
3: en dan
1: heel
3: een week
1: wat.
3: Lang in de bush overleven. Nou, het was echt heel erg leuk. Alleen ja, soms had je gewoon storm. En dan moest je je tentje nog opzetten. En dan ging het bijna regenen en onweer. En dan dacht je dan, oh, als mijn tent maar op tijd staat.
1: En dat doe je ook op TikTok dan?
3: Ja, toen waren we nog niet zoveel op TikTok. Dus dat hebben we toen nog niet op TikTok gedaan. Maar we willen het eigenlijk ooit in de toekomst. Zou het heel leuk lijken om dat wel een keer... Ja, gewoon 18 powerbanks mee of zo. En dan gewoon een week met een tent overleven.
0: Nou, ik denk niet dat dat genoeg is, die 18 powerbanks, denk ik. Hoeveel
3: maar
0: dat
3: tegen
0: online...
3: die tijd heb je grotere powerbanks.
0: Oh, dat heb ik wel.
1: Hebben jullie, nee, maar... jij zei toen straks, ik kijk niet zoveel tv. Maar hebben jullie No Way...
3: Dat heb ik wel gezien, No Way Back.
1: Ja.
3: Ja.
1: Met Kees.
3: Ja.
1: Ja, ik was daar zo onder de indruk.
3: Ja.
1: Dat was, ja, lijkt mij zo heftig. Ik zou daar nooit zelf aan meedoen, eigenlijk.
3: Ik vond het heel... Ja, ik vond het wel heel heftig. Maar zulk soort programma's trekken mij wel, hoor.
1: Ja. Of ik vind het heel leuk om te kijken. Maar gewoon om te zien wat het mentaal met iemand doet. Want het is fysiek zwaar, maar ik denk metaal...
0: Mentaal.
1: Mentaal er veel zwaarder.
3: Maar ik vind het wel gaaf om te kijken tot hoe ver je kan gaan.
1: Ja.
3: Zeg maar. Ja. Om jezelf daarin uit te
0: Heel veel programma's. Hè. Laatst was bij Lubach was het ook precies hetzelfde. Omdat er dus heel veel programma's zijn van dat soort... nu heb je de wolven en dan heb je op RTL die... hoe heet dat ding? In Frankrijk. Dan zitten ze in een huis. Ah, jongens.
1: Ik weet wat je bedoelt, ja, maar je hebt er zoveel.
0: Je hebt er echt
3: maar je hebt ook net als bijvoorbeeld die Special Forces. Ja, dat vind ik ook vet om te kijken. Maar dan denk ik, ja, het is wel eigenlijk... knap wat je lichaam aan kan en wat je mentaal aan moet kunnen om dat vol te houden. Lijkt me heel gaaf om een keer te kijken hoe ver je kan gaan.
1: Ja. En dat programma dat ze achter je aangaan, daar heb je twee soorten van.
0: Oh ja, ja. Ja, van de
3: jachtseizoen
1: heb je en dat andere programma.
0: Hunters.
3: Hunters?
0: Ja,
3: ja, ja die lijken me ook leuk.
0: Ja, maar dan ga ik toch liever voor die eerste. Die vind ik leuk, hè.
1: Jachtseizoen?
0: Ja,
3: maar Hunters ben je wel langer weg.
0: Ja, maar ik vind de Hunters, ik weet niet. Ja, ik vind de jachtseizoen...
3: Het lijkt me wel ook gewoon leuk om te kijken hoe lang je van de kaart kan zijn, zeg maar.
0: Nou, dat zou voor jou heel lastig worden, denk ik dan.
1: Ja, je hebt nu ook dat programma waar Macht Hoogkamer weer in komt dit weekend. Dat door die Belgen wordt gepresenteerd. Maar ik ben even de naam weer even kwijt. Maar dat is ook zo'n programma, dan in de huis moeten ze...
0: Oh, dat verstoppertje.
1: Nee, niet dat verstoppertje, maar dat andere. Dat ze met die kamers, zeg maar. Dat, soms is het een laboratorium. Soms dan moeten ze al die wegen, die gangen zoeken... dat je naar de volgende ruimte kan. Dingen oplossen.
0: Is dat op SBS?
1: Ja.
0: Met die twee Belgen, zeker bedoel.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet wie je bedoelt.
3: Oh, ja. Code van Koppen.
1: Ja,
3: dat is ook leuk.
0: Dat vind ik fantastisch.
1: Ja, vind ik
0: maar
1: ook
0: wat
1: leuk.
0: Ik zo grappig vind aan dat programma... We hebben dat vanaf begin af aan gezien. Toen begon het met een karnakkig, mikkig kamertje.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon een compleet decor.
1: Ja.
0: En alles erop en eraan. Dat is echt fantastisch.
1: En het wordt maar één keer gebruikt, want de week daarna is weer wat anders.
0: Ja,
1: het lijkt me een heel duur programma om te maken.
0: Nou ja, ik denk wel dat het naar de Belgen komen. Dat denk ik. Eerst de Engelse, of eerst de Nederlandse en dan de Belgen erin. Denk
1: nou ja, dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: We gaan nog één vraag doen. 58 heb ik. En daar hoort de volgende vraag bij. Waar krijg je direct energie van? Nou,
0: van een publiek wat er zin in heeft. Daar krijg ik heel veel energie van. En dan geef ik energie terug.
1: Ja, ben jij 's morgens als je opstaat meteen zo?
0: Nee hoor, ik kan heel goed aan en uit. Ik word heel vaak gezegd, mijn vrouw zegt dat ook al, van het is soms net Gerard Joling. Hij kan makkelijk aan en hij kan makkelijk uit. En dat kan ik heel goed. En dat is gewoon, ja, ik heb ook niet van tevoren een hele warming-up sessie nodig.
1: Maar ben je thuis ook zo, of ben je thuis eigenlijk gewoon heel rustig?
0: Ben ik gewoon, als ik het leuk vind, dan ben ik lekker gezellig en leuk. En dan ben ik met mensen omheen en dan vind ik het leuk. En als ik alleen of ik rust, dan zit ik op de bank. Zeg, mensen, als ik op vakantie ga, doe ik echt 14 dagen niks. Ik ga liggen, ik doe echt niks.
3: Oh, dat kan ik niet hoor.
0: Ja, nee, ik doe echt niks. Nee, ik doe echt niks. Nee, daar heb ik niet van.
1: En voor jou, diezelfde vraag.
3: Nou ja, mensen noemen mij wel eens een puppy. Ik ben of echt aan en enthousiast en druk en of ik slaap. Het is een van de twee, er is niet echt een weg tussenin. Nee, ja, het is, ik ben 's ochtends, als ik wakker word. Oké, ja, het duurt even voordat ik opsta. Maar als ik eenmaal inderdaad aansta, dan sta ik ook aan.
1: En ben je dan een ochtendmens?
3: Nee, dat dan weer niet.
1: Hoe laat sta je op?
3: Meestal gaat 6:30 de wekker, 6:15.
1: Oh ja, maar dat is wel toch vroeg, denk ik.
0: Ja, nou, ik ga altijd rond 7:30.
3: Ja, het ligt er een beetje aan. Maar meestal rond die koers. Ja, vanochtend was het...
0: Maar ik ben meer een avondmens, hoor. Ik zet mij maar liever tot 1:00. Dan kan ik prima. Maar 's ochtends goed, dan even opstarten. De boel.
3: Nou ja, ik weet niet. Als ik aansta, sta ik aan. En als het klaar is, dan kan ik ook in één keer slapen. Dan is het gewoon in één keer klaar. Dan zeg ik, slaap lekker.
1: Nee, ik moet altijd afschakelen.
0: Ja, je moet ook afschakelen.
1: Ja, en ook inschakelen. Want we gaan eventjes een liedje draaien nog. En dan gaan we naar de commercials. En dan kunnen we daarna eindelijk over jullie plaats gaan praten.
3: Ja, helemaal goed.
1: Want de avond vliegt weer om.
0: Jeetje,
3: het gaat snel.
0: Al, ja, leuk. Ja.
1: Hij is onlangs hier nog geweest. Roy van Uland. En ik weet dat zij het ziet. Tot zo.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Oh ja.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag
12: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
14: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Johan Lintzen.

0: Ja, Sherelle en ik red me wel, hoor hier.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, de avond is bijna weer omgevlogen. Ja, soms heb je van die dagen dat je denkt, het duurt allemaal lang. Maar soms heb je ook dagen van, ja, dan...
3: Vliegt het voorbij.
0: Is de dag veel te kort.
3: Ja, precies.
4: Dit is een van die dagen. Ja. Heel snel.
0: Ja, het gaat snel. Ja, maar ja, jullie zijn lekker vlot met praten. Dat scheelt ook natuurlijk.
3: Dat scheelt, ja. Gooit er een euro in, je krijgt er 10 euro uit.
0: Binnen doe je bij... De postcode-loterij.
3: Ja, hier is Poston.
0: Ja, ik heb hem klaargezet. Stapel op de stels. Jullie hebben samen die plaat gemaakt. We hebben vanavond over van alles gehad. We hebben het onder andere gehad hoe dat jullie elkaar hebben leren kennen.
3: Ja.
0: En dan komt van het een het ander. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een cliché vaak.
3: Nou ja, het was wel
0: het
3: zo.
0: Klikt,
3: dat, nou ja, kijk, het is natuurlijk wat ik al net zo al zei. Van, ik ben een man van een woord. Dus als ik zeg van we gaan het doen, gaan we dat doen. En ik had eerst iets anders in mijn gedachten om met Ilse dat voor te leggen. Maar dat was nog niet klaar. En ik vond dat te... Ja, soms lukt dat niet. En dan denk ik, En dit idee wat we dus nu, wat ik had, was dus dat ik bij... Ik was dus in de karaokebar. En toen zei de dame achter de bar, Dave, jij moet wat met dat drankje doen. Ik zeg, ja, maar dat wil nog niet helemaal lukken. En vervolgens...
0: Laten we het even heel eerlijk zeggen. Dat drankje is natuurlijk hot.
3: Ja, dat is hartstikke hot. Dus daarom was het van, Dave, daar moet je wat mee doen. Maar dat was toen ergens in mei. Maar ja, toen was ik al bezig met de opblaasbare jacuzzi-nummer. En dus toen was het, toen heb ik het even opzij gelegd. Ik heb het geprobeerd en dat lukte niet. En ik had ook nog even met Tim overlegd van, nou, dat lukte gewoon niet. En toen heb ik, ik denk maandje later, ergens halverwege juni... toen kwam ik weer in de karaokebar. En toen zei die barvrouw, en Dave, is het al gelukt? Ik zei, nee, het is nog niet gelukt. Nee, het lukt niet. En ik draai me om en ik zie twee gastjes hadden dat drankje besteld. En die hadden dat gestapeld. En die namen dat mee en die stapelden dat zo op de tafel. En toen dacht ik, dat is het. We gaan stapelen. Ja, en als die op is, dan gaan we hem, zetten we hem er neer en valt hij om. Dan beginnen we gewoon nog een keer. Nou, en toen dacht ik gelijk, oh, dat is leuk voor TikTok. Daar kunnen we een dansje eventueel op doen. Maar ik dacht van, vooral van TikTok vind ik gast leuk.
0: Een dus challenge.
3: Een challenge-achtig iets.
0: Ja, maar gebeurt dat ook?
4: Het is lastig om mensen aan het stapelen te krijgen. We doen ons best. Het dansje wordt wel meer gedaan.
3: Het dansje wordt wel meer gedaan. Ja. Maar dat was wel de eerste instantie het idee van... Oké, daar kunnen we Ilse wat mee.
4: Ik ben van de dansjes.
3: Ja, dus. Zij wel van de dansjes. Dus ik kwam gelijk met... Dus ik kwam s'avonds op een donderdagavond, volgens mij was dat. Toen had ik gezegd, ik heb het nou. Ik heb iets leuks. Ik kom naar jullie toe.
4: Ja.
3: En dus toen hebben we lekker gegeten. En toen vervolgens liet ik het liedje horen. En toen waren ze eigenlijk heel enthousiast.
0: Maar proef ik je nou een beetje dan dat die challenge verhaal... dat dan een beetje mislukt is dan?
3: Nou, mislukt. Je ziet wel mensen dat het wel lukt. Alleen je moet mensen wel natuurlijk dat willen blijven doen. Dus vinden mensen het leuk om dat te posten? Dat is natuurlijk...
4: Je ziet het wel meer in het echt om je heen gebeuren. Dan in ieder geval, dan dat ik het op TikTok zie. Maar ik snap ook wel dat... Ja, mensen het niet altijd posten, maar het wel leuk vinden. Ik zie bijvoorbeeld ook op stories langskomen en zo.
3: Ja, dat zie ik ook wel. Of je krijgt een filmpje via de WhatsApp of via de chat van... Hé, kijk eens, we hebben stapel de stels. Nou, en dan is dat leuk.
0: Dus ja, want je had natuurlijk ooit die ijsbucket challenge.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Ja, je wil gewoon wat anders dan anders. Dat was eigenlijk... En dat was wel voor mij zoiets van...
0: Nee, maar ik bedoel, dat was eigenlijk een rage. En dat was hetzelfde met... ik nomineer jou en dan moet je een drankje drinken en zo.
3: Ja.
0: Maar dat wordt dan een keer flauw bedacht, denk ik, of zo. Het valt niet mee, denk ik, om zoiets te bedenken... en dan dat het echt ook een
3: haakje wordt. Nee, het is hartstikke moeilijk. Maar je zoekt gewoon iets naar iets grappigs. Dat was gewoon voor mij het haakje wat ik zocht. En ik vond dat gewoon wel grappig... dat zowel Isa als ik dat gewoon kan zingen zo op die manier. En we doen elkaar uitdagen en we gaan stapelen. Nou, dat was eigenlijk gewoon...
4: Ja, en sowieso is het heel erg leuk om in de video's zelf te verwerken. En in de videoclip zit het natuurlijk ook. En dan kan je er ook weer een leuke challenge van maken. En wat ik zeg, je ziet het ook best wel vaak... Ja. Als je ergens in een café staat of zo, dat mensen het toch gaan doen.
3: Ja, precies. Dus zo was het eigenlijk geboren. En het was wel van, dit moeten we nu doen. Want het is nu hot en niet volgende week. En niet...
0: Nee, precies.
3: En daarom hebben we dus gelijk toen gezegd, oké, dan moeten we het nu doen. Dan gaan we zorgen dat zo snel mogelijk... Dus voor mijn vakantie heb ik het nog ingezongen. Heb Ilse in mijn
4: vakantie ingezongen.
3: We hebben de TikTok... de TikTok en de video achter elkaar. Ja. In twee dagen hebben we dat allemaal opgenomen.
4: Ja, en binnen 4 weken eigenlijk.
3: In de 4 weken hadden ze van elkaar gekregen.
0: Maar eigenlijk hoop je toch wel een beetje dat je dan met zo'n idee, hè, dat je denkt van zo'n challenge.
3: Ja, maar het moet altijd even groeien. Hè. Het is nooit, kijk, als een nummer natuurlijk uit is, dan moet het groeien. Het moet eventjes landen en dan gaat het.
0: Het is wel als het vaarwel gaat, dat gewoon, dan ben je binnen.
3: Ja, binnen. Ja, nou ja, dat is leuk.
0: Dan kan het gewoon een hele dikke hit zijn.
3: En het is natuurlijk ook zo, natuurlijk. Het moet. Kijk, het nummer is. Kijk, wij zijn natuurlijk niet met alles. Wij zijn geen Marco Borsato of noem een ander.
0: Nee, maar dat hoeft met social media.
3: Nee, maar dan is het wel veel makkelijker als zij iets verzinnen. Dan is het veel makkelijker dan wat wij iets verzinnen. Want dat heeft gewoon wat adem nodig, of tijd nodig, zeg ik je. Tijd nodig om dat voor elkaar te krijgen. En door middel van de TikTok-filmpjes die wij dus om en om posten en op Insta, willen we dat zien te creëren.
4: Ja, en ik moet zeggen dat ik het echt wel heel erg leuk vind inderdaad, omdat er al best wel veel dansjes gepost zijn. En je ziet ook gewoon best wel veel mensen die daarover dingen doorsturen. Ik vind dat echt superleuk om te zien.
3: Zeker, en doen heel veel dames en jongens doen gewoon gezellig mee. En dat is ook wel. Dus het is gewoon, we kijken gewoon van allebei. Maar dat is ook een beetje de tactiek van TikTok. Van nou, wat lukt het? Wat hebben we een idee? En dan gaan we gewoon kijken wat het doet. En dat was gewoon het idee wat we dan zeiden. We gaan het gewoon proberen.
4: Ja, en ik merk ook wel met optreden, zeg maar, dat mensen echt wel wel heel leuk mee doen. Want er zit ook een stukje in wat ook heel makkelijk mee te zingen is. Zeker. En mensen doen dat echt heel leuk mee.
3: Of ik was laatst als ik in Nunspeet moest ik optreden en toen had ik dat nummer. En toen kwamen ze dus stapelend, kwamen ze dus mij even een drankje geven tijdens het liedje. Dus kwamen ze dus met al die dingen en dan gingen ze dus dat staan. Dus ze snappen het. En dan vind ik dat dan wel weer leuk. Dat is net zoals in cadeauverpakkingen en verpakkingsland. Als je dan iets maakt of iets verzint en mensen snappen het. Ja. Ja, dat is wel het leukste. Dat is wel het creatieve. Dat mensen snappen, ik snap het. En tuurlijk, het heeft even tijd nodig. En het is gewoon een haakje die je dan kan gebruiken. Net zoals wat jij net zei van, maar ik weet niet wat je op TikTok moet neergezetten. Nou, dit is weer zo'n haakje dat je zegt, oké, dit gaan we dus. Op TikTok zetten. We gaan gewoon mensen uitdagen om te stapelen. Nou, dan heb je weer een leuk filmpje op TikTok.
0: Ja, en met een beetje geluk erbij.
3: Precies.
0: Heb je een dikke hit.
3: Nou, zoiets.
0: We gaan draaien. We gaan even luisteren. Voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord. Hier de primeur. Dave Van Dam en X. Ilse Visser met Stapel de Stijls.
3: Yes.

0: Ja, stapel op de stels. Stapel de stels. Ja, ik denk de hele tijd stapel op de stels.
1: Ja, nee, dat ken ook. Dat mag dan, ja.
0: Ja, mag ook toch?
1: Ja hoor, vind ik wel.
2: Van J&D.
3: Johan Linten.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat het volgende liedje wat ik dadelijk ga draaien gaat over koffie of thee.
1: Ook lekker, joh.
0: Van het ene naar het andere uit.
4: Het is maar net waar je zin in hebt op een dinsdagavond.
0: Ja. Nou ja, wie zat hier aan de thee?
1: Ja, ik zit aan de thee. Ja, ik ben aan de thee. Lekker.
0: Dave zat aan de thee.
4: Ja, ja, maar de stels die staat erachter, hè? Dus
0: ja,
4: ja. Zo.
0: Ja, dan gaan we daar even proosten. Ja,
1: precies.
0: Oh, stapelen was het, hè?
1: Ja, stapelen.
0: Nou, man, wat is de avond omgevlogen?
1: Nou, hè, het is echt drie keer knipperen en het is alweer voorbij. Ik vond het gezellig.
0: Ja. Ja. De reclame op televisie duurt langer.
1: Ja.
0: Als je erop moet wachten.
1: Ja, ja, ja.
4: Eens.
0: Maar dit was gewoon.
1: Ja. Nee,
0: net of dat we een kwartier zitten.
1: Ja, nou, ik heb ook dit idee. We zijn nog lang niet klaar, jongen.

0: Ik vond het wel heel leuk en inspirerend vanavond. Ik ben wel iets wijzer geworden over het TikTok-fenomeen.
1: Ja,
0: en, hoe lang,
1: nooit oud om te leren.
0: Hoe lang bestaat het eigenlijk nou?
2: TikTok, ja, dat weet ik niet. Het is voorheen Musical.ly geweest en het is daarna veranderd in TikTok. Dus het is eigenlijk nog altijd dezelfde app, maar...
0: Dat wist ik niet eens.
1: Dat wist ik ook niet.
2: Joh. Oh ja, ik toevallig wel.
0: Ik weet alleen dat Twitter naar X is gegaan. Dat heb ik wel actief gedaan.
1: Ja.
0: Twitteren.
1: Dat heb ik uitgezet. Dat vind ik een beetje klaar mee.
0: Ja, ik zie het nut er niet meer.
1: Nee, ik zie er ook nut van niet meer. Het is alleen maar even terugkomen. Ja, azijnzeikers.
0: Ja, het was een leuke avond vanavond.
1: Ja,
0: is er iets wat jullie kwijt willen? Waar je zegt van, nou ja, volg mij op TikTok, denk ik.
2: Nou ja. Als je toch bezig bent, TikTok, Ilse Visser, Instagram, Ilse Visser.
1: Ja,
2: hartstikke gezellig.
0: Weet je dat wij dat de laatste tijden eigenlijk al niet meer vragen, de artiesten, van waar ben je te volgen?
1: Ja.
0: Want ja, meeste mensen even op Google de naam intoetsen.
1: Ja, dan kom je er
0: maar
1: natuurlijk.
0: Ik durfde bij jou nou niet die vraag niet te stellen.
2: Nou, dat vind ik lief dat je het in ieder geval vraagt. Dan kan ik het even promoten.
0: Ja, ik denk dat het is Ilse Visser, denk ik.
2: Ilse Visser, ja.
1: En voor mij is gewoon Dave van der Dam. Heel makkelijk.
0: Ja.
1: TikTok, Insta.
2: Ja, maar je hebt ook nog allemaal lage streepjes ertussen.
1: Ja, ligt aan welke dat is. Ja,
2: je maakt het nu wel moeilijk.
1: Oh, gewoon Dave van der Dam.
0: We krijgen net een vraag binnen. Welke Dam? Amsterdam? Volendam?
1: Het maakt me niet uit. Welke
0: Rotterdam?
1: Dam? Rotterdam. Ik ben een Rotterdammer.
0: In ieder geval, van de Dam.
1: Van de Dam.
0: Ja, ik vond het heel leuk dat jullie er waren.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Ik ga je even ik heb TikTok, als ik mijn aanmeldingsnaam nog weet. Maar ik zal
2: het dadelijk even helpen.
0: Ik ga jou even opzoeken. Dan ga ik even een keer kijken wat je precies doet. Ik ben nieuwsgierig geworden.
1: Ja, nou, heel goed.
0: En dat doe ik bij jou dan ook.
1: Ja, dat is wel lekker. Ja,
0: wij gaan nog even stapelen. Volgende week ben ik er niet. Want dan is het kermis in Weert. Dat had ik toen straks verteld. En dan gaat Johan lekker gezellig naar de kermis.
1: Lekker, joh.
2: Ja. Nou, in ieder geval, dankjewel voor deze uitnodiging. Super gezellig gesprek gehad.
1: Ja, leuk.
2: Gesprekken,
0: ja. Ik vond het ook heel leuk. Dus volgende week ben ik er niet. De week daarna zijn we er weer. Hebben we nieuwe gasten. Ik weet ook wie, maar ik ga dat lekker geheim houden. Dus hou onze socials in de gaten. Op radiojnd.nl kun je alles teruglezen en terugvinden. En daar wordt ook aangekondigd wie dat er dan te gast zijn. Hele veilige reis terug naar huis.
1: Yes, dankjewel.
0: Bedankt voor jullie komst. Nou, tot over 2 weken. En we gaan eruit met Donnie en Frans Duis met Koffie of Thee.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. Het automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
5: De avond van J&D.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl. Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Smit.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smit. Boost yourself.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

0: Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
3: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl.
6: Dommel 18.
7: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18. Grill en bar.
9: Nou ja. Was onze zolder altijd zo groot?
10: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
9: Vandaag een dakkapel, in één dag.
11: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Die vakmanschap als geen ander.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Rebirth presenteert Volle Bak.
2: Volle Bak.
1: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: in Goorle. Wie gaat er mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, BC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
3: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
6: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
4: De avond van JND. Oh-oh-oh.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal, hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: De nacht van J&D. J&D.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: De nacht van JND.
9: JND.

0: Iets van lekker veel voordeel? Opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
16: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Goedemorgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Iedere werkdag

0: tijd onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
9: 2 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar... levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro... maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. De Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen?
13: Drakentemmen in het Verre Oosten?
14: Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.